Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Bram, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978. We beginnen in maart. De Nederlandse minister van Defensie Rudolf Kruizinga treedt af uit bezwaar tegen de neutronengranaat, ook wel neutronenbom genaamd. 13 maart, begin van de gijzeling in de provinciehuis in Assen door 3 Zuid-Molukse jongeren. Planoloog Code Groot wordt doodgeschoten. Leden van de bijzondere bijstandseenheid bestormen het provinciehuis in Assen, waarmee aan de gijzeling een einde komt. Gedeputeerde J. Trip raakt gewond en zal enkele weken later aan die verwondingen overlijden. Mei. In attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel wordt het spookslot geopend als eerste echte grote attractie en heeft dan het grootste spookslot van Europa. Juni. De eerste aflevering van de strip Garfield komt uit. In de finale van het WK voetbal verliest het Nederlands elftal met 3-1 van gastland Argentinië. Bij een stand van 1-1 in de laatste minuut van de reguliere speeltijd treft Rob Rensenbrink de paal. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. De Nederlander Gerry Kneteman wint de slotrit op de Champs-Élysées. Gerry Kneteman wordt vervolgens op de Nürburgring wereldkampioen wielrennen. Augustus, als opvolger van paus Paulus VI, wordt de Italiaan Albino Luciani uitgeroepen tot paus. Hij neemt de naam Johannes Paulus aan als eerbetoon aan zijn 2 voorgangers. Deze paus Johannes Paulus I overlijdt aan de gevolgen van een hartaanval. Zijn pontificaat heeft slechts 33 dagen geduurd. Karel Wojtyla, de aartsbisschop van Krakau, wordt uitgeroepen tot nieuwe paus. Hij neemt de naam paus Johannes Paulus II aan.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
1: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan wel geteld nog 2 files en bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken, daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: waren de nieuwsfeiten uit. 1973, oktober. Het Israëlische leger herovert de Golanhoogte. En Israëlische strijdkrachten steken het Suezkanaal over en omsingelen het Egyptische derde leger. Op 17 oktober is het begin van de oliecrisis. De Arabische landen boycotten onder andere Nederland omdat dit land Israël steunt. En op 24 oktober bereikt er een staakt het vuren tussen Israël en Egypte. November. In Nederland vindt de eerste autoloze zondag plaats, veroorzaakt door de oliecrisis. De snelwegen zijn uitgestorven en worden enkel nog gebruikt door fietsers en rolschaatsers. En op 17 december vindt de bloedigste kaping tot dan toe plaats door Palestijnen, waarbij 32 doden vallen. De kaping duurt 16 uur. En op 31 december komt Wim Kan voor het eerst met zijn oudejaarsconferentie op televisie. Met 8,8 scoort hij de hoogste waardering aller tijden. Van de desbetreffende LP gaan er zo'n 300.000 over de toonbank. In 1973 vindt er in Den Haag een demonstratie plaats voor Radio Veronica.
1: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzittingen over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
2: Ik zal het heel kort houden, mevrouw de voorzitter. Achterleden van de commissie. Ik dacht dat het succes van de formule is dat de horizontale programmering in Nederland is ingevoerd. Dat wil zeggen dat je dezelfde DJ op hetzelfde uur elke dag weer terugkrijgt. En daardoor ontstaat een herkenning met het station en een herkenning met de DJ. Luisteraars die voelen zich verwant aan de DJ en uiteraard

get up, what do we mean? When we say get up, what do we mean?

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept. Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan wel geteld nog 2 files en bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken, daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Frank, Paul en Serge. Je bent welkom. Elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Januari. Op de Nederlandse televisie wordt voor de eerste keer het programma Zo Vader Zo Zoon uitgezonden. Gepresenteerd door Gerard van den Berg. Van den Berg zal het in totaal 306 keer presenteren. Het idee voor dit programma komt van een Duits programma genaamd Die Apfel fällt nicht weit von Stamm. De BTW, belasting over toegevoegde waarde, wordt geïntroduceerd. In 1968 werd hiertoe reeds een wet aangenomen. Februari. De Tweede Kamer in Nederland spreekt zich uit voor afschaffing van de opkomstplicht bij verkiezingen. Op 4 maart wordt dit ook door de Eerste Kamer goedgekeurd. April. Een zuurstoftank aan boord van Apollo 13 explodeert, waardoor de missie voortijdig moet worden beëindigd. De drie bemanningsleden, Jim Lovell, Fred Hayes en Jack Swigert, landen als gevolg hiervan dan wel niet op de maan. Maar ze worden wel recordhouder als de mensen die het verst van de aarde verwijderd zijn geweest.
1: Op Cape Kennedy begeleiden geadverteerde gebeden de dramatische thuisreis van Apollo 13. De honderden journalisten in de perskamer van de NASA-basis in Houston kregen hun informatie via rechtstreekse verbindingen met de controlekamer, waarin de vluchtleiders en hun specialisten in ononderbroken contact stonden met de drie mannen in de gehavende combinatie tussen hemel en aarde.
0: Mei. De Nationale Garde van de Verenigde Staten schiet 4 studenten dood en verwondt er 9 tijdens een demonstratie tegen de Vietnamoorlog op de campus van de Kent State University. En Feyenoord legt als eerste voetbalclub beslag op de Europa Cup 1. In het San Siro stadion in Milaan wordt in de finale met 2-1 gewonnen van Celtic door doelpunten van Rinus Israël en de

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. En de overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Een gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen, in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek. Kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 21 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. In Canada is een passagier van cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De testuitslag wordt nog bevestigd. De patiënt is stabiel en in isolatie. Wereldwijd zijn 11 besmettingen bekend met 3 dodelijke slachtoffers, waaronder een Nederlands echtpaar. De uitbraak blijft beperkt.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en trekken vanuit het westen enkele buien over het land, die geleidelijk actiever worden. De temperatuur ligt tussen 10 en 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan wel geteld nog 2 files en bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken, daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. Nabij Amsterdam wordt Almere gebouwd.
1: Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere. De in aanbouw zijn de nieuwste stad van Nederland, waar ze als eersten komen te wonen. Almere Haven, dat aan het Gooimeer ligt, is de eerste wijk die gebouwd wordt. En de woonblokken, die zijn neergezet in de vorm van een klaverblad, zijn elk gegroepeerd rondom een binnenplaats.
2: Ja, ik vind het grandioos.
3: Ja, fantastisch.
2: Tuurlijk.
3: Fantastisch.
2: Grandioos gewoon. Alleen, schoongemaakt moeten worden, hè.
4: En hoe heb je gewoond?
2: Hoe ik gewoond heb? Drie hoog.
4: Is dat
2: een verandering? Oh, een hele grote verandering. En als je het dan vergelijkt met de keuken in de Verbeuningenstraat, dat is wel heel iets anders. Veel kleiner en ja, helemaal niet zo leuk. Het is ook een hele oude woning. Alles wordt afgebroken, dus...
0: Juli. Alle 6 miljoen inwoners van Peking verblijven dagenlang op straat na zeer zware aardbevingen die het noordoosten van China treffen en het leven eisen van 240.000 mensen. November. De democraat Jimmy Carter wordt tot 39ste president van de Verenigde Staten gekozen. Het is de eerste keer sinds 1850 dat de president uit het diepe zuiden wordt gekozen. Oorlogsmisdadiger Pieter Mente verdwijnt spoorloos. December. Fidel Castro wordt president van Cuba. En de Nederlandse oorlogsmisdadiger Pieter Mente wordt daarbij het Zürich gearresteerd. Dankzij het speurwerk van journalist Hans Knoop. En de Eagles brengen Hotel California uit. Een van de best verkopende albums aller tijden. En de albumtop 3 zag er als volgt uit in 1976. Op nummer 3 The Best of ABBA van ABBA. Nummer 2 Desire van Bob Dylan. En op nummer 1 Het gebeurde in het Westen. Ennio Morricone.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. En de overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Een gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen, in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek. Kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 21 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. In Canada is een passagier van cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De testuitslag wordt nog bevestigd. De patiënt is stabiel en in isolatie. Wereldwijd zijn 11 besmettingen bekend met 3 dodelijke slachtoffers, waaronder een Nederlands echtpaar. De uitbraak blijft beperkt.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het wisselvallig, met af en toe regen en buien, vooral in het westen. De temperatuur ligt tussen 5 en 9 graden, met een zwakke tot matige zuidelijke wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan wel geteld nog 2 files en bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken, daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

waren de nieuwsfeiten uit 1974. Op 8 augustus verschijnt Amerikaanse president Richard Nixon op tv en verklaart dat hij zal aftreden als president. Dit was meteen de ultieme consequentie van het bekende Watergate-schandaal. De populaire zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee maken hun laatste programma's en beëindigen hun uitzendingen. Per 1 september wordt een nieuwe wet van kracht die medewerking aan uitzenden vanaf zee verbiedt. Radio Miamico gaat wel door met uitzenden en doet dat met in Spanje opgenomen programma's. Juli. Nederland verliest de finale van het WK voetbal van West-Duitsland met 2-1, ondanks een vroege voorsprong door een benutte penalty van Johan Neeskens in de eerste minuut. De Grieks-Cypriotische guerrillabeweging Enosis, die streeft naar aansluiting van Cyprus bij Griekenland, pleegt een staatsgreep tegen president aartsbisschop Makarios, die op het nippertje weet ontkomen. Turkije reageert onmiddellijk met een invasie op het noordelijk gedeelte van het eiland, ter bescherming van het Turkse deel van de bevolking. Op 31 oktober eindigt de gijzeling, die begon op 26 oktober, in de Scheveningse gevangenis. Tijdens de kerkdienst hadden 5 gewapende gedetineerden de leden van het koor Ut Captivi Gaudiant als mede hun familieleden in gijzeling genomen. De gebruikte wapens bleken de gevangenis te zijn binnengesmokkeld door broeder Matthäus onder zijn arbeid. Ut Captivi Gaudiant betekent op dat gevangenen zich verblijden. Lekker stelletje. En er zijn hier nog wat nieuwsfeiten uit november. De eerste uitzending van het Simplistisch Verbond van Kees van Kooten en Wim de Bie is een feit. En in Nederland en Egypte worden Palestijnse gevangenen vrijgelaten na de kaping van een Brits vliegtuig dat was geland in Tunis. December. Onderweg naar Mekka raakt een DC-8 vliegtuig van Martinair een bergwand op Sri Lanka. Alle 191 inzettenden komen om. 184 Indonesische pelgrims en 7 Nederlandse bemanningsleden. En op 31 december wordt de laatste kolenmijn van Nederland, de Oranje Nassau 1, in Heerlen gesloten. En hoe zat het met de muziek in 1974? Album top 3 zag er als volgt uit. Vroeger of Later van Robert Long op nummer 3. Introspection van Thijs Verleer, prachtig, op nummer 2. En Jesus Christ Superstar, de original soundtrack op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten. Maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt dit tegen. Woonwagenbewoners worden door de Nederlandse overheid gecriminaliseerd, gediscrimineerd en aan hun lot overgelaten. Dat stelt Rabin Baldossing, nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, in een nieuw rapport. Hij spreekt zich uit tegen de behandeling van woonwagenbewoners en noemt die schandalig. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, heeft een internationale noodsituatie afgekondigd vanwege een ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. In de Congolese provincie Ituri zijn 8 besmettingen bevestigd, met 246 verdachte gevallen en 80 vermoedelijke sterfgevallen. Ook in de hoofdsteden Kinshasa en Kampala zijn besmettingen vastgesteld. Van een pandemie is nog geen sprake. En de gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het wisselvallig, met af en toe regen en buien, vooral in het westen. De temperatuur ligt tussen 5 en 9 graden, met een zwakke tot matige zuidelijke wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan wel geteld nog 2 files en bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten oponthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken, daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: waren de nieuwsfeiten uit. 1974, januari. De nieuwe gemeente Zaanstad wordt gevormd. De gemeente Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommeny, Assendelft en Westzaan houden hiermee op te bestaan als zelfstandige gemeente. En de eerste uitzending van het tv-kinderprogramma De Film van Ome Willem met Edwin Rutte in de hoofdrol is een feit. Maart. Een Turkse DC-10 stort neer op 39 kilometer van Parijs. Het ongeval kost 346 mensen het leven. Twee Palestijnse kapers steken op Schiphol een VC-10 van British Airways in brand en geven zich daarna over. Mei. Feyenoord wint als eerste Nederlandse voetbalclub de UEFA Cup. De tegenstander in de finale is Tottenham Hotspur. In Londen speelde Feyenoord met 2-2 gelijk door doelpunten van Wim van Aanegem en Theo de Jong. Maar thuis in de Kuip winnen de Rotterdammers met 2-0 door treffers van Wim Rijsbergen en Peter Kessel. Ook een triest feit in 1974. 1974 was het jaar van de dood van Wim Sonneveld.
1: 56 jaar is hij geworden. Wim Sonneveld, wiens plotselinge dood heel Nederland geschokt heeft. Duizenden waren naar de begraafplaats in Amsterdam gekomen om er door hun aanwezigheid, ook tegenover de naaste familie, te getuigen van hun bewondering en genegenheid voor de man die een der groten is geweest van het Nederlands cabaret. Ze waren er uit alle geledingen van de Nederlandse artiestenwereld.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Woonwagenbewoners worden door de Nederlandse overheid gecriminaliseerd, gediscrimineerd en aan een lot overgelaten. Dat stelt Rabin Baldoussing, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, in een nieuw rapport. Hij spreekt zich uit tegen de behandeling van woonwagenbewoners en noemt die schandalig. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, heeft een internationale noodsituatie afgekondigd vanwege een ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. In de Congolese provincie Ituri zijn 8 besmettingen bevestigd, met 246 verdachte gevallen en 80 vermoedelijke sterfvallen. Ook in de hoofdsteden Kinshasa en Kampala zijn besmettingen vastgesteld. Van een pandemie is nog geen sprake. En kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 9 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten. Maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt het tegen. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het tamelijk bewolkt met verspreid een klein beetje regen. Vooral kleine hoeveelheden en op veel plaatsen droog. De zuidelijke wind is matig en de temperatuur ligt tussen 11 en 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nooit niks op zondag. Mis niks van de mooiste herinneringen en de bijna vergeten classics. Sfeervol gemengd in een nostalgische mix. Er is vast wel iets bij voor jou. Elke zondag van 8 tot 8, de sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.

0: heb je al herkend.
1: I'm just
0: heel goed, ja.
1: Jack in the box.
0: Glenn Rogers. Jack in the Box. Ze deed van Engel of mee aan het Eurovisie Songfestival destijds. En ze was best succesvol. Nee, ze won niet. Maar ze kreeg de vierde plaats. En dat is toch ook mooi. Maar waarom vertel ik dat eigenlijk allemaal, hè? Zat je daarop te wachten? Denk het niet. Bovendien zit je net klaar voor het ontbijt. Denk ik. Of je ligt nog gestrekt en luistert horizontale wijze naar dit programma. Ook goedemorgen van 8 tot 10. Ik mag wat muziekjes voor je draaien uit je jeugd. En ook wat eigentijdse plaatjes tussendoor. Dus ga lekker voor zitten en geniet.
2: The best music all the time. Golden oldies.

0: Don't Walk Away. Op voortreffelijke wijze vervolgd door 1, 2, 3, 4 tops.
1: Jazeker.
0: The Sound of Motown. Je hoorde het via het internet. Bij jouw favoriete radiostation.
2: Golden Oldies Radio.

1967. Ja, dat was echt in onze jeugd, hè? Hoe oud moest jij worden in dat jaar? Ik werd aan het eind van het jaar 16. En de brommer stond al in de schuur. Ja, moest alleen nog even geduld hebben. Maar dat begrijp je wel, hè?

0: Goedemorgen is vroeg.
1: Nou, dat zal de bedoeling niet zijn, hè, Mark.
2: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go. En hebben uitsluitend een historische waarde.
1: En dan een ogenblikje, een beetje rust in Ook Goedemorgen. Per slotverrekening ben je misschien nog niet helemaal wakker. Hier en daar zijn er nog luisteraars die gapen. Ik hoor deze geluiden. Maar die komen er geleidelijk aan bij, denk ik. These are the Dire Straits and Ticket to Heaven.

0: op weg naar de hemel.
1: Ja.
0: Ticket to heaven.
1: Mooi.
0: Heb je wel een reisverzekering afgesloten, ja?
1: Nou, die zul je hier niet voor nodig hebben, denk ik.
0: Straks, afijn, luister.
2: Zondagochtend om 10 uur brengt Ton Schipper je keukenpret. Een feest van zeezenderhits, vergeten klassiekers, iconische reclamespots en nostalgische jingles. En wekelijks ook een gloednieuwe, artificiële song. Een uniek liedje gecreëerd met AI. Mis het niet. Zet hem op www.goldeoldies.radio en beleef elke zondag de magie van Mi Amigo.

0: We missen hem nog elke dag, toch? Rob de Nijs met een van zijn singlesuccessen. En dit was Rendezvous. Mocht je er wat later bij zijn gekomen, hè, dan is het toch belangrijk om te weten wat er gaat gebeuren. Hè?
1: Elke zondagochtend van 8 tot 10.

0: die plaatjes van toen, die het bij Frans goed blijven doen.
1: Luister maar naar deze. De Sandpipers heb ik vandaag in de show. Je hoort de plaat nog een beetje krassen en kraken. Hier is Quantanamera.

0: liedje onder de palmbomen, hè? Ja. Legendarisch, de Sandpipers. We moeten daar in de toekomst maar eens wat meer van draaien, vind je niet?
1: Remember the Amigo 1967.

niet slecht, hè, voor een B-kant. Nee. Je kent die grote hit. Please release me. Nou, dat was een kanje natuurlijk, maar ook dit mocht er zijn. En dat stond op de andere kant van het plaatje. Leuk toch om dit ook eens te horen? En van de 60e jaren neem ik je mee naar de jaren 70. Bijzondere periode. De tijd van, ja, laat ik zeggen, de glorietijd.

0: herinner natuurlijk de eerste hits die scoorde in de hitparade. Your Song, Border Song. En toen wist ik gelijk, dat is een blijvertje. En uiteindelijk is die zelfs door Queen Elizabeth tot Sir Elton John gemaakt. Ja, een soort koninklijk besluit, zal ik maar zeggen. En Philadelphia Freedom mocht klinken hier in het programma. Hier en ook goedemorgen.
1: De plaat met gevoel. Op Golden Oldies Radio.

stukje reggae, zoals je dat van hem mag verwachten. Bob Marley en de Wailers en Could You Be Loved. Ja, we hebben heel veel verschillende genres in Ook Goeiemorgen. We houden rekening met alle luisteraars die er zijn.

Glen Campbell. Het was zijn grootste hit. Er was een tijd dat we zeer regelmatig wat van die countrywerkjes hadden in onze hitlijst. En ja, dit was toen ook een succes. En dan heb ik het over 1975, zover alweer terug in de tijd. Ook goedemorgen mag de ochtend openen, hier bij Golden Oldies Radio. Maar er is ook een sympathiek collega die

succes van Stevie Wonder. Ik ben nog eens een keer stevig overgedaan. The Brave. And I just called to say I love you.

0: live registratie van deze man.
1: Oh, het is zo gek hoe vaak ik wel aan je denk.
0: Bart.
1: Jou in alles zo herken, je stuurt een zijn.
0: Maar de ene Bart is de andere niet, dat weet je, hè? En dit was dus Bart KL met Ik laat mij verleiden. Ja, ja, ja. Vrienden, afgelopen week hebben jullie weer kunnen stemmen. En jullie bepalen dus altijd wat de eerste plaat gaat worden in de tweede uur. En afgelopen week heb je dat gedaan op deze fragmentjes.
2: Nummer 1.

ga alvast op zoek naar de plaats met de meeste stemmen. En die gaat straks klinken. Nou ja, even naar negende dan, hè? Ben je benieuwd? Nou, misschien heb je het al een beetje gevolgd op mijn Facebookpagina. Dat zou zomaar kunnen. Hier heb ik de Eagles voor je. Met New Kid in town.

0: It's 9 o'clock.
1: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Venezuela heeft zaterdag zakenman Alex Saab het land uitgezet vanwege lopende strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Saab gold als belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro en werd door Amerikaanse autoriteiten gezien als diens financiële spil. Mogelijk moet hij nu getuigen tegen Maduro, die in de VS terecht staat voor drugshandel. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten. Maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt dit tegen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda zondag uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het gaat om het Bundibugyo-virus. De maatregel is bedoeld om buurlanden in verhoogde staat van paraatheid te brengen en internationale steun te mobiliseren. Van een pandemische noodsituatie is nog geen sprake. Een Nederlandse wandelaar die al dagen vermist was op het Caribische eiland Saba, is waarschijnlijk overleden. Gezaghebber Jonathan Johnson maakte bekend dat na 82 uur zoeken met helikopters, drones en speurhonden de reddingsoperatie is omgezet naar een bergingsoperatie. De zoektocht gaat door.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het tamelijk bewolkt met verspreid een klein beetje regen. Vooral kleine hoeveelheden en op veel plaatsen droog. De zuidelijke wind is matig en de temperatuur ligt tussen 11 en 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Nooit niks op zondag. Mis niks van de mooiste herinneringen en de bijna vergeten classics. Sfeervol gemengd in een nostalgische mix. Er is vast wel iets bij voor jou. Elke zondag van 8 tot 8. De sfeer van Mi Amigo. Op Golden Oldies Radio.

Ja, je bent terechtgekomen in de tweede uur van Ook Goedemorgen. Hier bij Golden Oldies Radio. En we beginnen natuurlijk met de plaat met de meeste stemmen. Ja, en daar is die, hè. Gerard Joling. De laatste tijd veelvuldig op de Nederlandse televisie. Jullie kozen hem uit om als eerste gedraaid te worden in de tweede uur.

0: Ja, misschien denk je bij jezelf, wat moet Gerard Joling nou met die Tatjana? Ik vroeg het mezelf ook al. Maar het was wel een hele bijzondere combinatie en succesvol in de hitparade met een oud succes uit de jaren 60 in een discojasje. En ja, daar houden we van. Tenminste, aardig wat van mijn luisteraars. Dus vandaar dat hij ook als eerste mocht worden gedraaid. Maar ik heb goed nieuws. We gaan ze alle drie draaien vandaag.
1: Bringing back the golden sound of yesterday on Golden Oldies Radio.

0: Dollies. En Jennifer Eccles, ja. Ook daar waren heel veel van mijn luisteraars stuk op. En het is heerlijk om in mijn programma ook Goedemorgen zoveel stemmers weer helemaal tevreden te stellen.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.
0: Zo dadelijk gaan we weer stemmen voor volgende week zondag natuurlijk. Ik ben benieuwd of we dan ook weer alle drie de nummers kunnen gaan draaien. Maar nogmaals, jij maakt het uit. Jij gaat stemmen. Ja, natuurlijk. Jij laat je stem horen, zoals dat ook wel heet.

0: van Alimen, die mocht ik ook draaien, ja. If I can't have you, dat was haar vraag. Ja. En volgens mij wist ze haar standpunt al. Lieve vrienden, we gaan weer stemmen. En dat doen we voor volgende week zondag op deze fragmentjes.
1: Nummer 1.

0: De hitkans van Frans.
1: Naar een aantal mooie gouden ouwe, prachtige klassiekers. Tijd voor een nieuwe release. Hier is

0: Summer Rain van Friday. Nieuw, zoals je dat gewend bent bij de hitkans van Frans. Ik ben benieuwd of het een single succes gaat worden. Zomer, daar hadden ze het onder andere over. En regen, maar goed, we hopen natuurlijk op zonneschijn.
1: Geniet deze zomer langer van de zon. Met nieuwe Ambre Solaire. En laat de anderen zich maar verstoppen. Ambre Solaire bevat nu een speciaal nieuw filter dat uitroept. Nieuwe Ambre Solaire. Om lekker lang te kunnen zonnen.
2: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go. En hebben uitsluitend een historische waarde.
3: Elke zon is een succes.
4: Elke zondag van 2 tot 4. De sfeer van Miami Go op Golden Oldies Radio. Pop Express met eerst.

0: wie zijn dit precies, Frans? Ja, ik snap die vraag. De Longo Brothers waren dit. And in the middle of the night.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo klassieker.

0: dat is al heel lang eigenlijk, hè? Zing ik met jou. Een leven lang. Een volhoudertje, dat mag je wel zeggen.
1: Elke zondag van 8 tot 8. De sfeer van Mi Amigo. Op Golden Oldies Radio.
0: En deze keer natuurlijk ook. Het is echt zo'n hele grote klassieker. Een stukje muziek van Paul McCartney en Wings. Band on the Run.

0: Band on the Run. Straks, lieve mensen, heb ik het over vanmiddag, komt Joe Wels weer voorbij.
1: Elke zondag van 4 tot 6, de sfeer van Mi Amico op Golden Oldies Radio. Schoon schip met Joe Wels.
2: Joe Wels houdt je in de sfeer, met hits en jingles van Mel Eer.
0: En natuurlijk zal ook weer zijn rubriek klinken.
3: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
4: Het origineel of de cover.
3: En deze week is het Boudewijn de Groot met Tante Julia. Ja.

0: origineel of de cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
1: En dit keer hoef ik er niet zo lang over na te denken. Nee, ik ga voor het origineel. Geef mij maar de troubadour. Geef mij maar Boudewijn de Groot.
2: Broadcasting on the internet. The best music all the time. This is Golden Oldies Radio.

0: Altijd goed, hè? Die Chris Andrews. Hij zorgt hier een stukje gezelligheid in de show.
1: This is Golden Oldies Radio.
2: The sound of me, amigo.
0: Nou, dit is er een uit die tijd.

0: tegenvalletje van de Beuk erin, hè? De Bay City Rollers. En dat was de titel, maar dat was duidelijk. Saturday Night. En als ik dan op de klok kijk, dan weet ik dat het de hoogste tijd is voor dit.
1: Wie, oh wie, wordt er vandaag door Frans geëerd?
0: Yeah.
1: En van harte gefeliciteerd.
0: Ik heb even gekeken welke Facebook-vrienden van mij vandaag jarig zijn. En ik zie dat ik er maar twee hoef te noemen. Het zijn allebei dames. Marga Pot, die is jarig vandaag. En ook Helene Bout. Samen hebben ze een feestje. Nou ja, niet bij elkaar natuurlijk, maar met vrienden en familie. En ik zou haast tegen jullie willen zeggen, maak er iets moois van. En we gaan een leuke plaat voor de jarigen draaien. Dus speciaal voor jullie twee. En wat is eentje? Nieuw van Dries Roelvink. Ken je hem al? Tante Jetje.

0: was blij.
1: Het is een feestbeest, hè?
0: Ja, dat hoorde erbij.
1: Driesje!
0: Want iedereen was blij.
1: Yeah!

Ik vind het een heerlijke gouden ouwe. Oh. En ja, zo af en toe moet hij er even tussendoor. Hit the road, Jack. En dan neem ik je mee naar 1977. Een van de successen van Tavares. More than a woman.

0: je betekent heel veel voor me.
1: Ja.
0: Niet zomaar een vrouw, zal ik maar zeggen, maar net eventjes iets meer, hè. Tavares. Ja, legendarische club. Ze komen regelmatig voorbij. Met de grote hits natuurlijk, maar deze mocht er zonder meer ook zijn. En haalde ook onze hitparade.
2: Green Spot, zonder prik, met zuiver sinaasappelsap bereid.
3: Voor het weekend koop ik zeker Green Spot in een beker.
2: Green Spot, zonder prik.
0: En dit is ook zo'n sfeervol werkje. Je kent dat waarschijnlijk niet, maar het is zeker de moeite waard om het aan te horen. Sunshine Summer.

beetje country in de show. En dit keer gezongen door Dolly Parton. Ja, en niet alleen. Ze deden met Kenny Rogers. Ja, Islands in the Stream, zo heette het. En als ik dan op de klok kijk, zie ik dat het de hoogste tijd is om van je afscheid te nemen. En natuurlijk niet zonder je eerst te bedanken voor het luisteren naar ook Goedemorgen bij Golden Oldies Radio. Maar er komt meer, zoals je weet. Ik heb daar reclame voor gemaakt in mijn programma. Je weet dat andere collega's al klaar zitten om het voor jou weer heel gezellig te maken. Of gezellig te houden als je dit ook leuk vond. Ja, dat kan maar zo. Volgende week tussen 8 en 10 ben ik er weer. Graag tot dan. Doei!

0: It's 10 o'clock.
1: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Hulpdiensten hebben meerdere wadlopers van een zandplaat gehaald nadat zij waren vastgelopen door het opkomende water. Daarbij zijn reddingsboot en een helikopter ingezet. De wandelaars kwamen in de problemen tijdens een tocht op het wad. Volgens de hulpdiensten konden zij niet meer op tijd zelfstandig de kust bereiken. Niemand raakte gewond. Rusland meldt dat Oekraïne een nieuwe... Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Hulpdiensten hebben meerdere wadlopers van een zandplaat gehaald nadat zij waren vastgelopen door het opkomende water. Daarbij zijn reddingsboot en een helikopter ingezet. De wandelaars kwamen in de problemen tijdens een tocht op het wad. Volgens de hulpdiensten konden zij niet meer op tijd zelfstandig de kust bereiken. Niemand raakte gewond. Rusland meldt dat Oekraïne een nieuwe droneaanval heeft uitgevoerd op Moskou en de havenstad Sebastopol op de Krim. Volgens de Russische autoriteiten zijn meerdere drones onderschept, maar zou er ook schade zijn ontstaan. Door de aanvallen werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Sebastopol is voor Rusland belangrijk als marinebasis in de Zwarte Zee. De internationaal coördinator tegen discriminatie wil dat woonwagenbewoners niet langer automatisch met criminaliteit worden geassocieerd. Volgens hem worden de mensen uit de woonwagencultuur nog te vaak behandeld als andere Nederlanders. De coördinator roept gemeenten en instanties op om bewoners gelijkwaardiger te behandelen. Ook moet er meer aandacht komen voor woonplekken en het behoud van de woonwagencultuur. En de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is omgezet in een bergingsoperatie. Volgens de autoriteiten op het Caribisch eiland is het onwaarschijnlijk dat de man nog levend zal worden gevonden. De 50er wordt sinds woensdag vermist in een bosrijk wandelsgebied. Hulpdiensten met speurhonden, drones en speciale reddingsteams verder naar de Nederlander. Dan nog het weer. Het blijft deze ochtend overwegend bewolkt en op veel plaatsen valt er regen. Het blijft in het land gemiddeld zo'n 11 graden. In de middag breekt af en toe de zon door en loopt de temperatuur verder op naar zo'n 12 tot 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens. 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam. Daar staat file door een ongeluk tussen knooppunt Galder en Rijsbergen. 4 kilometer met ruim 10 minuten op onthoud. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: In mei legt elke vogel een ei. Toch wel een rare vogels, die DJ's bij Golden Oldies Radio. Maar ze leggen wel elke zondag de mooiste klassiekers in je nest. Frans, Tom, Ad, Erik, Wim en Joe laten je genieten van de lente. En van de authentieke sfeer van Mi Amigo. Iedere zondag van 8 tot 8 op Golden Oldies Radio.
4: Hola, buenos días. Escuchas el sonido de Mi Amigo en

Dat is nu eens een liedje waar je maar niet genoeg van krijgt. Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Het lijkt Frans van der Drift wel. Die zei vanochtend ook tijdens het ontbijt: ach, er is voldoende voor iedereen.

0: weer genoeg. In mei legt elke vogel een ei. Het is weer tijd voor zo'n rare vogel.
1: Jan Schipper.
0: Tja, een mens moet zichzelf toch een beetje kunnen relativeren, hè?
1: Keukenbrett.
0: Maar je zou het natuurlijk ook een portie zelfkennis kunnen noemen. Of gewoon denken, het verstand komt met de jaren. Nu, dat laatste lijkt mij het meest waarschijnlijke. Want afgelopen donderdag is er inderdaad een jaartje bijgekomen. Het was dus een feestdag. Het was niet alleen Hemelvaartsdag, het was ook feestdag ten huize Schipper. Ik wil iedereen hartelijk danken die mij via de social media een appje heeft gestuurd. Ai, ai, ai, wat waren dat er veel. Ik was overdonderd. In de loop van de dag ben ik helemaal de tel kwijtgeraakt. Maar ik heb wel geprobeerd om elk berichtje te bedanken met

0: een van de vele covers van de grote hit Gloria van Them. Het was niet alleen een hit op de radio, maar ook tijdens de Mi Amigo Drive-In shows in 1977. Ik heb het liedje zelf ook heel vaak gedraaid in mijn programma's vanuit Playa de Aro in 1978. Onder andere toen ook al in Keukenpret.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
2: Gonna be Miss Harmony.
3: In een blouse.
4: Of een hemd.
3: Met het originele Carnaby-label. Carnaby, in de beste boutiques van de Benelux.
2: Carnaby meets Harmony.
5: Carnaby.
6: Oude tijden herleven. De sfeer van toen. Mi Amigo.

nog een gezegde, een spreekwoord van vroeger, van heel lang geleden. Kinderen die vragen, worden overgeslagen. Alles of niets. Je hoorde Linda, Roos en Jessica.

0: Hood of Man en Kiss Me, Kiss Your Baby. Iedereen voldaan? Ja? Nou, als je er nog eentje wil, ik heb er hier nog een paar in voorraad, hoor. Even kijken. Of deze, een vettige.
1: Ladies and gentlemen. Iedere zondag van 12 tot 2.
2: Een beetje water. Een beetje zout. Niet te veel.
1: Zoutwater met Ad Vlaming. Zout.

Herinner jij je Sonny Crockett nog? Uit Miami Vice? Ja, waarschijnlijk heb je er ook vaak naar gekeken in de jaren 80 of later. In werkelijkheid heet hij Don Johnson. Niet alleen populair dankzij de televisieserie, maar ook dankzij een aantal grote hits zoals deze uit 1986.

Don Johnson en Heartbeat. Het is zo'n beetje de periode van de schoolreizen, hè? De maand mei, vlak voor de eindexamens. Eergisteren kwam mijn kleinzoon naar me toe. Hij was in het begin van de week voor 3 dagen op schoolreis gegaan naar Amsterdam. Hij is 14 jaar en moet er nog 15 worden. En hij zei tegen mij: opa, we zijn daar in een winkelstraat terechtgekomen. En in de etalages stonden er schaars geklede vrouwen raar te dansen en met hun borsten te spelen. Ik zei: ja, kleinzoon, dat is...

0: let me tell you about the birds and the bees, the flowers and the trees.
1: De bekendste versie komt van Jewel Akins. Maar dit vond ik ook een hele mooie. Van Dean Martin. And the birds and the bees. Ja, zo gaat dat in de lente. In mei legt elke vogel een ei. En dit is mijn ei van vorige week.
2: Dit is de tip.

0: hittip.
1: Dit was een complete verrassing voor mij vorige week. De nieuwe single van Paul McCartney en Ringo Starr. Home to Us.
0: Het

0: every Sunday from 10 to 12. Kirk and Brett and the sound of Mi Amigo with your music, Captain Ton Skipper, on Golden Oldies Radio.
1: Eventjes in de spiegel kijken. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is er de mooiste van het hele land?

0: sinds 1976. Werd ook heel vaak gedraaid hoor, in de programma's van Radio Mi Amigo vanuit Spanje. En ook van op zee, van op de MV Mi Amigo. Dimitri van Toren en jij bent de mooiste. En nu, aandacht, aandacht. Er is een belangrijk bericht over vanmiddag.
1: I'm playing me as loud as I can.
2: Any clue what song we're working on tonight?
3: Vanmiddag bij Joe Wells, vanaf 4 uur.
4: The Rolling Stones, exclusief in Schoonschip.
2: That was insane.
3: Op Golden Oldies Radio.
0: Het zal uiteraard gaan over het nieuwe album dat binnenkort gaat verschijnen, waar eigenlijk al 2 liedjes uit gereleased zijn. Je hoort er alles over bij Joe Wells vanaf 4 uur op Golden Oldies Radio. En ik draai

Mick Jagger en de Rolling Stones, Start Me Up. Vanmiddag dus bij Joe Wells krijg je meer te horen over het nieuwe album dat ze hebben opgenomen. Krasse tachtigers, je moet het maar doen.

0: Do you remember 1976?
1: Ja hoor, we gaan weer helemaal terug naar de zeezenderperiode van Radio Mi Amigo. Dit was toen een hele dikke hit voor Albert West. I love.

Martha Reeves en de Vandellas. Third Finger, Left Hand. Ik heb al even zitten tellen. Third Finger. Begin je dan te tellen bij de duim of bij de wijsvinger? Want afhankelijk van het resultaat ervan komt de trouwring te hangen ofwel op de middelvinger ofwel op de ringvinger. Enfin, het was maar een bedenking. We zijn dit keukenpretuur begonnen met Michael Jackson. Don't stop till you get enough. En hier is hij nog eens een keertje samen met zijn broers, The Jackson.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. De kosten van klimaatverandering komen vooral terecht bij de arme landen. Dat zeggen klimaatorganisaties in aanloop naar nieuwe internationale klimaatonderhandelingen. Volgens recente cijfers veroorzaakt de rijkste 1% van de wereldbevolking verreweg de meeste CO2-uitstoot, terwijl kwetsbare landen juist vaker worden getroffen door hitte, droogte en extreem weer. De discussie over klimaatschade en compensatie leidt daardoor opnieuw op. De Verenigde Staten hebben een tijdelijke vrijstelling voor Russische oliesancties laten aflopen. Daardoor kunnen landen zoals India niet langer zonder beperkingen Russische olie kopen die al onderweg is. Washington versoepelde de regels eerder vanwege hoge olieprijzen en spanningen rond de Straat van Hormuz. De VS willen de druk op Rusland nu weer opvoeren. Hulpdiensten hebben meerdere wadlopers van een zandplaat gehaald nadat zij waren vastgelopen door het opkomende water. Daarbij zijn reddingsboten en een helikopter ingezet. De wandelaars kwamen in de problemen tijdens een tocht op het wad. Volgens de hulpdiensten konden zij niet meer op tijd zelfstandig de kust bereiken. Niemand raakte gewond. En de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie wil dat woonwagenbewoners niet langer automatisch met criminaliteit worden geassocieerd. Volgens hem worden de mensen uit de woonwagencultuur nog te vaak behandeld als andere Nederlanders. De coördinator roept gemeenten en instanties op om bewoners gelijkwaardiger te behandelen. Ook moet er meer aandacht komen voor woonplekken en het behoud van de woonwagencultuur. Dan nog het weer. Het blijft deze ochtend overwegend bewolkt en op veel plaatsen valt er regen. Het blijft in het land gemiddeld zo'n 11 graden. In de middag breekt af en toe de zon door en loopt de temperatuur verder op naar zo'n 12 tot 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A76 van Geleen naar Aken staat file tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door grenscontroles. En werkzaamheden veroorzaken file op de N9 van Den Helder naar Alkmaar. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Schorl en Bergen over 5 kilometer. Met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: In mei legt elke vogel een ei. Toch wel een rare vogels, die DJ's bij Golden Oldies Radio. Maar ze leggen wel elke zondag de mooiste klassiekers in je nest. Frans, Tom, Ad, Erik, Wim en Joe laten je genieten van de lente. En van de authentieke sfeer van Mi Amigo. Iedere zondag van 8 tot

over 11 uur. Dat betekent dus dat je op dit uur van de dag eigenlijk al mag beginnen dansen zonder dat je je ervoor hoeft te schamen. Let's Dance hoorde je van Chris Montez. Kom aan, wie volgt er? Wie gaat er mee in de dansring?

0: specials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde. Mi Amigo,
1: Mi Amigo. De Suzy Waters, de Suzy Waters.
2: Dit is de beste, formidabel zeg!
1: De Suzy Waters.

Waarschijnlijk een versie die jij hiervoor nog nooit gehoord had. Ik ook eigenlijk niet. In het Duits, Diana Ross en The Supremes met Baby Baby, wo ist unsere Liebe? Nou, als het van de muziek afhangt, dan is het ongetwijfeld hier bij Golden Oldies Radio. Remember.

Belgische two-man sound. Ja, het was ook altijd ambiance verzekerd wanneer je dit soort muziek oplegde tijdens een feestje. Trouwens, het is ook ambiance verzekerd vanavond vanaf 6 uur.

0: Gordon en Replay, Me Lobby You. Ja, Me Lobby You too, hoor. En Frans van der Drift ook trouwens, want die heeft het liedje vanochtend ook al eens gedraaid.
1: Once upon a time, there was this radio show, Cook and Britt, and its host, Ton Skipper. He knew

0: Wat mij betreft mag hij recht uit de top 100 aller tijden komen. Frankie Valli and the Four Seasons met Sherry.
1: Winchester die broekjes verkopen als koekjes.
2: Inderdaad, bij de bakker de koekjes, bij Winchester de broekjes. Winchesters. Ook u vraagt uw Winchester bij uw gewone jeansverkoper of in een der 15 surplus shops in België. In Gent in de supernieuwe surplus shop aan het Koophandelsplein nummer 10. Winchesters aan 590.

0: Een van de klassiekers uit 1973, Leo Sayer met The Show Must Go On.
1: Dit is de tipper van Schipper.
0: Zet je radio luider en laat de zon binnenschijnen met deze nieuwe single van Maluma met Te Recuerdo.
2: Paak in palacio, si no, te tengo en mi cama. El oro pierde su color, ya nada tiene su valor. Tengo de todo, pero sin ti no tengo nada.

0: moi.
1: Maluma, te recuerdo.
2: John Skipper.
3: All the classics.
1: Ik vind het zelf een hele mooie tipper deze week. Veel beter dan het gemiddelde Eurovisie Songfestival niveau. Maar dat is niet moeilijk natuurlijk. Ook dit is een hele mooie. Terug in de tijd met Gino

0: Dat is het antwoord op de vraag. En Ton, heb je nog een nieuwe single voor ons?
1: Ja hoor.
0: I do, I do, I do. En die nieuwe single die is afkomstig van Aaron Blommaert.
2: Goeiedag.

Dit is afkomstig uit het nieuwe debuutalbum van Aaron Blommaert. Dat album heet Oorsprong. En dit liedje... Twee dikke vingers. Nou ja, als ik naar mijn eigen handen kijk, dan zie ik er wel 10. In elk geval, prachtig nieuw album van Aaron Blommaert. Yes, I'm too tall to step up.

Zo te zien nog net de tijd om twee liedjes te draaien. Dus dit is het voor het laatste. Hoe zou je de groep Champagne eigenlijk kunnen omschrijven? Nu, qua sound vind ik dat ze lijken op ABBA. Vind je ook niet? Dit is Oh Me Oh My. Bijna.

net tussen 10 en 12. Zometeen is het de beurt aan Ad Vlaming. En daarvoor kan je luisteren naar het nieuws. Maar voor we zover zijn, heb ik nog een goede raad voor jou. Luister goed.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. In de Duitse stad Pforzheim zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd ontdekt tijdens werkzaamheden in het centrum van de stad. Hulpdiensten hebben een groot gebied afgezet, zodat explosieve deskundigen de bom veilig onschadelijk kunnen maken. Pforzheim werd tijdens de oorlog zwaar getroffen door de geallieerde bombardementen. De kosten van klimaatverandering komen vooral terecht bij de arme landen. Dat zeggen klimaatorganisaties in aanloop naar nieuwe internationale klimaatonderhandelingen. Volgens recente cijfers veroorzaakt de rijkste 1% van de wereldbevolking verreweg de meeste CO2-uitstoot, terwijl kwetsbare landen juist vaker worden getroffen door hitte, droogte en extreem weer. De discussie over klimaatschade en compensatie leidt daardoor opnieuw op. De Verenigde Staten hebben een tijdelijke vrijstelling voor Russische oliesancties laten aflopen. Daardoor kunnen landen zoals India niet langer zonder beperkingen Russische olie kopen die al onderweg is. Washington versoepelde de regels eerder vanwege hoge olieprijzen en spanningen rond de Straat van Hormuz. De VS willen de druk op Rusland nu weer opvoeren. En Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. Het land krijgt van zowel de vakjuries als televoters veel punten voor een energieke popact tijdens de finale. Israël eindigt als tweede. Het Verenigd Koninkrijk eindigde helemaal onderaan met 1 punt. Het land kreeg net als Duitsland en België 0 punten van het publiek. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweek blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten tot lokaal 16 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

iets wat elke weldenkende man wel weet. If your woman is calling, go. Want anders loopt het mis af. Niet hier, welkom in Zoutwater. Even nog Ton uitwijven. Je kreeg hem met keukenpret de afgelopen 2 uur. Je weet het, nog tot vanavond 8 uur zitten de amigos hier bij Golden Oldies Radio. Nog een keertje, welkom.

0: meisjes, opgelet. Vergeet bij het kopen van een spijkerbroek... Oh, nou, schiet op. Vooral niet even op het lipje te kijken of er wel lijfjes op staat. Want alleen een lijfjes spijkerbroek heeft een lipje waar lijfjes op staat. Bij andere spijkerbroeken is dat niet zo. Die hebben trouwens geen lipje.
1: Oh. Levi's.
2: Levi's. The original jeans.
3: De commercials bij Ad Vlaming komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
2: Radio Mi Amigo.
4: Can I start over again?
5: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
6: You want the truth? You want the truth? You can handle the truth!
7: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
8: Get the point. Good.
9: Enough? Bindu.
10: Zoutwater met Ad Vlaming.
11: Goedemiddag.
12: En we zijn weer vertrokken. Met volle teugen gaan we genieten. Onder andere van de Average White Band.

0: Dan vraag je af, wat halen we eigenlijk de stukken op? Pick up the pieces van de Everett White Band. Het is zo'n pracht van een instrumentaal nummer dat het wel eens mocht dienen als opener. En de show die duurt tot vanavond 8 uur, dat heb ik al verteld. Maar deze hier tot 2 uur. Je zit in mijn gezelschap om samen aan tafel of een aperootje met een olijfje erbij. Dat kan, hè? Een blokje kaas, misschien ook een salamietje. En we zijn helemaal klaar voor Earth, Wind and Fire.
1: Todos los domingos de 12 a 2. La mejor.

We zijn nog ver weg van september, alhoewel sommigen er misschien moeten aan denken. En dan heb ik het over de studenten die het iets minder goed doen in de examens. Maar

Zo weet je meteen naar welke show je zit te luisteren. Dat is nog tot 2 uur zoutwater. En we doen het een beetje op z'n zondags en misschien ook wel een klein beetje op z'n zaterdags. Want Nancy Sinatra, die had er een behoorlijk hitje bij in het begin van de jaren 2000. 2002, om heel exact te zijn. Ja, die datums bijhouden, het is allemaal geen walk in the park.

Saturday in the Park samen met de Nancy Sinatra. Dat is wat we noemen een golden oldies en die hoort hier thuis. Of de volgende hier ook zal thuis horen binnen een paar jaar. Dat hangt van jou af. Wat denk je? Wordt het app

0: Facebookgroep.
1: En welk nummer hebben we uitgekozen deze week? Dat is er eentje van Olivia Rodrigo. Ja, het is een van een heel grote ster. Maar eens kijken of hij het ook doet in onze vloedgolf. Drop Dead is de nieuwe single.

Ja, wat denk je? Wordt het een app of een vloed? Als je het een goede vindt, dan kies je vloed. En dat zit je gewoon in de commentaar. Op de Facebookgroep zeggen we, de Facebookpagina van De Vloedgolf. Die kun je ook terugvinden. Of anders surf je naar Radio Mi Amigo, De Sfeer en Meer. En daar kun je je mening uitleggen.

Ja, de wind komt meestal wel van één richting te zijn. Een draaiwind is, dan komt die van alle richtingen recht op je af. Wind en regen, dat krijgen we nog een beetje. Maar vanaf donderdag zou het moeten prachtig weer worden. Alhoewel, ik heb de afgelopen dagen eigenlijk ook niet mogen klagen, hoor. Nee, gisteren en morgen nog een heerlijke wandeling gedaan in het park in Jabbeke. Ja, je bent er rap door. Pas op.

We zijn alweer toe aan onze Billboard Hot 100. Op 1 december 1958 kwamen ze op de nummer 1 terecht en bleven daar maar liefst 3 weken staan. De Teddy Bears, daarover heb ik het. Met een nummer geschreven door Phil Spector. Het betekende trouwens zijn eerste groot succes. To know him is to love him. Billboard.

zou dit nummer eigenlijk eens moeten opzoeken ergens op Spotify of YouTube of zo. Want mijn versie komt nog van een cassettebandje dat ik heb overgezet naar een FLAC file. En het is niet zo de hoogste kwaliteit, maar ik wil je hem toch niet onthouden. Want hij was immers nummer 1 in de Billboard Hot 100 1958.

Nappa-leer is in. Nappa-leren overhemden, Nappa-leren jasjes, Nappa-leren jacks, extra strak gesneden, in de meest fantastische kleuren en modellen, koopt u bij Berdy, Nieuwendijk 141, Amsterdam. Nappa-leer bij Berdy.

0: Hans Caroline Moment. Ja, je had het misschien wel verwacht dat hij er ooit eens in kwam. Hè. Van mijn favoriete groepen Coldplay. Live in Dublin. De versie van All My Love. Dat was ons Caroline Moment.
1: Op een vrijdag in de kroeg. Ergens in Amsterdam. Zat aan de bar.

0: Hij was al enorm succesvol toen hij zijn laatste album uitbracht, waarop deze Magnolias Forever staat. Clo Clo, of de Clo François die kort nadien zou overlijden, zoals je weet, in zijn bad, nogal in eigenaardige omstandigheden.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies.

onze zoutwater hitdippie. Ja, ik vond hem gewoon zo mooi dat ik hem als hitdip heb gekozen. Eigenlijk een duwtje in de rug moeten ze niet hebben, die twee grote sterren. Sabrina Carpenter en uiteraard ook Madonna. Bring Your Love, dat is de nieuwe single en gegarandeerd een kanjer van een hit.

0: een weldaad voor je oren. Tweede Pinksterdag, Golden Oldies Radio.
1: Of deze er zal in staan, dat weet ik niet. Stiekem hoop ik het een beetje, want het is een stadsgenote van mij. Maar ja, ik bepaal die hitparade niet. Dat doe jij. Four times more. Hier is Elisa Wout.
2: Elke zondag van 12 tot 2. Zoutwater met Ad Vlaming.
3: Remember this forgotten song.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. De financiering van een nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen voor president Trump staat opnieuw onder druk. Vanuit de Amerikaanse Senaat is om meer duidelijkheid gevraagd over de kosten en de manier waarop het project wordt betaald. De balzaal maakt deel uit van een grotere verbouwing rond het Witte Huis, maar tegenstanders vinden de uitbreiding te duur. Oud-minister Henk Kamp van de VVD vindt dat aanslagen op synagogen in Nederland een direct gevolg zijn van migratiebeleid. Dat zei hij in het programma WNL op zondag. Volgens Kamp zorgen internationale spanningen ervoor dat Joodse instellingen vaker doelwit worden. De uitspraken leiden opnieuw tot discussie over migratie, veiligheid en antisemitisme. In de Duitse stad Pforzheim zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd ontdekt tijdens werkzaamheden in het centrum van de stad. Hulpdiensten hebben een groot gebied afgezet, zodat explosieve deskundigen de bom veilig onschadelijk kunnen maken. Pforzheim werd tijdens de oorlog zwaar getroffen door de geallieerde bombardementen. En de Verenigde Staten hebben een tijdelijke vrijstelling voor Russische oliesancties laten aflopen. Daardoor kunnen landen zoals India niet langer zonder beperkingen Russische olie kopen die al onderweg is. Washington versoepelde de regels eerder vanwege hoge olieprijzen en spanningen rond de Straat van Hormuz. De VS willen de druk op Rusland nu weer opvoeren. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kwik blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten tot lokaal 16 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Andy Stetten en Young Hearts Run Free. Miami Go's lieveling van 15 mei 1976.

0: Je kreeg alweer het nieuws, het weer en de toestand op de Nederlandse wegen. En dit is deel 2 van dit programma. Mi amigo,
1: mi amigo. Beleef het opnieuw. Mi amigo. Het legendarische geluid van

0: parkeren. Jan van den Broek is nu wel een autobandenspecialist. Maar hij verkoopt ook uitlaten, schokdempers, remmen, trekhaken en accu's. Ook tegen lage nettoprijzen. Bovendien geldt voor de montage altijd klaar terwijl u wacht. Ik vind het een veilig idee dat Jan bij hem in de buurt is. Want Jan van den Broek heeft filialen onder andere in Amsterdam, Haarlem, Zaandam, Hoofddorp en Weesp. Veiligheid door zekerheid. Bij Jan van den Broek.
1: De commercials bij Ad Vlaming komen uit het verleden van Radio Mi Amigo. En hebben alleen een historische waarde.
2: Radio Mi Amigo.
1: De sfeer zoals toen.
3: Het geluid en de techniek van nu.
1: Met de muziek van je leven.
4: Mi Amigo, here we go. Go, go.
5: Elke zondag van 12 tot 2 Zoutwater met Ad Vlaming.
6: Als er iemand bij me.

weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn.

blijft 100% achter Marco Borsato staan. Hij maakt prachtige muziek. En de man deed dat met hart en ziel ook. Ondanks alle bagger dat hij tegenwoordig over zich heen krijgt. Ik vind het gewoon een fantastisch mens.

Ja, ze verbeterden er wel op. Die artificiële intelligentie liedjes. Of hoe heet je die dingen in feite? Nu in elk geval, dat was Betty Carlton en Nathan West. Red Rose of Tennessee. En ja, die twee bestaan.

niet opletten. Soms begrijp ik zelfs niet wat ik allemaal uitkraam. En dat is goed ook. Funny Funny, The Sweet uit 1971. Mag ik nog eens uw aandacht vragen voor dit onderdeel van ons programma? Surfen naar Miamigo. De sfeer en meer.

0: op de Facebookgroep.
1: En ik heb het uiteraard over dit nieuwe nummer van Olivia Rodrigo. Een kusje en ze valt dood. Dat is kort het verhaaltje achter Drop Dead, Olivia Rodrigo. I know.

0: habemus papam.
1: Iedereen komt als je Leo roept.
2: Leo koos deze week voor Back Home van Golden Earring. Het markeerde een cruciaal kantelpunt voor Golden Earring, waarbij de band definitief overstap maakte van beatmuziek en psychedelica naar een steviger rockgeluid. Het wordt vaak beschouwd als hun eerste, meest succesvolle single in de Nederlandse hitparades. Dit was de eerste single waarop de drummer César Zuiderwijk te horen is. Hiermee was de iconische bezetting met George Kooijmans, Rinus Gerritsen en Barry Hay compleet. Het nummer werd geschreven door George Kooijman. Het kenmerkt zich door een krachtige, ronkende rockriff en Barry Hay's energieke vocalen. Het bereikte de eerste plaats in de Nederlandse top 40 en bleef daar maar liefst 5 weken staan. In het totaal stonden ze 20 weken in de hitparades en het was de eerste single van de band in Duitsland. De band speelde Back Home voor het eerst live voor een groot publiek tijdens de allereerste editie van Pinkpop in mei 1970.

steeds weer een verrassende en originele keuze krijgen van onze muziekpaus Leo Kenisse hier in zijn rubriek Abemus Papam. Volgende week alweer een nieuwe parel

plotseling is komen uitgedoken. Het is een nummer van amper een jaar geleden. Het heette Jamaican Bam Bam van Google en Solto. Het kwam zomaar opduiken hier in mijn playlist. En ik dacht, hé, die laten we gewoon even meenemen naar het programma. En ja, het mag wel.

0: Frans in de voorafgaande jaren organiseert het gemeentebestuur van Playa Diaro op dit jaar wederom de Week van de Liefde. Als u dit jaar uw zilveren huwelijksfeest viert of getrouwd bent tussen 1 december 1975 en 4 mei 1976, kunt u meedingen naar een week gratis verblijf in Playa Diaro tijdens de Week van de Liefde, die van 7 tot 14 mei aanstaande gehouden zal worden. In totaal geeft het gemeentebestuur van Playa Diaro 50 gratis verblijven weg. Stuur uw inzendingen voorzien van uw naam en adres en trouwdatum naar het gemeentebestuur van Playa Diaro, provincie Girona in Spanje. En misschien zien we u nog tijdens de Week van de Liefde.
1: De vijf grootste hits van de week.

0: nummer 5.
1: Terug naar de Miamigo Top 50 van 19 mei 1974. De top 5 daaruit. De top 5.

0: Eurosong had nog steeds een invloed toen uit 1974. Ik zie een ster van Malf en McNeil. Die kwam de top 5 van onze Miami Go Top 50 binnen. Op 5. De Miami Go
1: Top 50. Nummer 4.
0: Onze nummer 4 deze week stond vorige week nog op 3. Ze zakken 1 plaatsje. Allee, ze zakten in 1974.

0: nummer 3.
1: De nummer 3 stond vorige week op 4. Dus de Cats hebben in feite gewoon van plaats gewisseld. Met deze Check

0: De nummer 2 bleef gewoon de nummer 2 op deze 19e mei. Toen werd die voor het eerst uitgezonden, 19 mei 1974, want nu zijn we de 17e. Ben je nog een beetje mee?
1: Wij slurpen binnen 20 seconden een flesje bier weg.
2: Oké.
1: Maar de muziek staat altijd op nummer 1.
3: Nummer 1.
0: Ja, die blijft natuurlijk sterk in het zaal. Hoe lang het zal duren?

0: maar het is leuk zo in het programma in Zoutwater. Als je dat ook zo vindt, laat het ons gerust eens weten. Dat kan via diverse kanalen, onder andere Facebook. En daar vind je ook dit stukje terug. Wat zou jij kiezen? Het woord is Angel.
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week is het Boudewijn de Groot met Tante Julia. Ja.

40, als ik me niet vergis, heeft dat iets te maken met een stempelkaart voor werklozen in de tijd. Dat schiet mij nu plots te binnen. Of het waar is, weet ik niet. Ik zal het eens moeten googlen. Maar ja, tegenwoordig krijg je een antwoord van een AI-machine. En die is niet altijd helemaal juist, denk ik dan. Oh, en wat denk je? Wordt het origineel of de cover? We gaan moeten luisteren naar Joe, en straks krijg je hem om 4 uur. This is Golden Oldies Radio. All the time. Wherever you are, whatever you do. Golden Oldies Radio. Een hele goede middag. Oud-Vlaming. Een beetje waterig.

Ik moet hier oppassen om te zitten in het tijd zijn. Zo dadelijk krijg je dus het nieuws, het weer en de toestand in het verkeer. En direct erachteraan ga je met het openbaar vervoer. Ja hoor, de Pop Express staat klaar. Samen met Erik Hendricks. Ik ben er graag volgende week bij terug. Tot Vlaming.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op naar aanleiding van de nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn inmiddels tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting, bescherming en het herkennen van symptomen van het virus. Nadruk daarbij ligt op het grensgebied, omdat dagelijks veel mensen tussen Congo en Oeganda reizen. De computer- en datasystemen van de Universiteit Utrecht draaien vanaf maandag weer normaal. Door de storing na de brand in een datacenter in Almere werkten onder meer websites, netwerken en digitale toegangspassen tijdelijk niet. Tentamens gaan maandag weer door, al gebeurt dat op sommige plekken nog in aangepaste vorm. De financiering van de nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen voor president Trump staat opnieuw onder druk. Vanuit de Amerikaanse Senaat is om meer duidelijkheid gevraagd over de kosten en de manier waarop het project wordt betaald. De balzaal maakt deel uit van een grotere verbouwing rond het Witte Huis, maar tegenstanders vinden de uitbreiding te duur. En in de Duitse stad Pforzheim zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd ontdekt tijdens werkzaamheden in het centrum van de stad. Hulpdiensten hebben een groot gebied afgezet, zodat explosieve deskundigen de bom veilig onschadelijk kunnen maken. Pforzheim werd tijdens de oorlog zwaar getroffen door de geallieerde bombardementen. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kwik blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Rick Sfeer van de 70s op de radio met Middle of the Road en Sally Carr natuurlijk met Twiddle Dee en Twiddle Down.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendrik met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De Sfeer zoals Mi Amigo.
0: In 1982 zongen we vrolijk mee met dit plaatje van Sacha Distel. Weet u het nog? Ma fame!
6: Et pas dans le vent, c'est une drôle idée. Dire comme ça tendrement, de mots démodés, ma femme.
0: Ja, sterke vraag.

0: Amigo. Golden Oldies
1: Radio. Ja, sterk was ook dit koppel die een hit scoorde in de jaren 80. Patty Austin en James Ingram. Baby Come To Me.

Ja, ik hoop broodjes de kraak in Las Vegas. Je hoorde Tony. Zo is het ook. Ja, we zijn weer goed vertrokken voor deze zondag 17 mei. Het is ongeveer 15 graden en het regent alweer. Ik ben net zo'n beetje beu aan het worden eigenlijk. Hey, dankjewel aan Frans, Anton en Nat van jullie programma's. Leuk is dat weer. En,

0: To Me Baby. Ik ken mensen die nooit zwijgen, die ratelen de hele dag door. Vreselijk is dat, ja. Oh ja, by the way, weet er iemand de hoofdkraan staan van de regenbui? Ik ben het nu wel een beetje zat geworden.
1: Een vaatwasvolautomaat van Bouwknecht kent geen plaatsingsproblemen en is zo eenvoudig. Bij specialist Hillewaren te Antwerpen de Bouwknecht afwasmachine in de topklasse en met de grote capaciteit. Bij Hillewaren in de Lamorinièrestraat te Antwerpen. Hillewaren heeft voor u de meest complete vaatwasmachine en tegen bijzonder voordelige prijzen.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde. Ik

0: En plotseling brengen we weer heel wat warmte in de huiskamer. Of waar je ook bent. We gingen terug naar 1981 met een mooie stemmen van Patty Austin en James Ingram. Dat was Baby Come To Me.
1: Golden Oldies Radio.

0: Ik denk dat het mooie tijden waren in de jaren 60. Het swingde nogal goed. Ook deze plaat met Arthur Conley. En Sweet Soul Music. Je hoort het hier allemaal op zondagnamiddag. Ja, Pop Express, we hebben het allemaal aan boord. En wij gaan naar... Oh, we gaan naar Amerika, zie ik. Want daar werd geboren... In Indiana Hills in Colorado in maart 55, Randall Edwin van Warmer. Het was een Amerikaanse singer-songwriter en zijn grootste hit was Just When I Needed You The Most. Hij schreef ook diverse nummers voor de groep The Oak Ridge Boys, waaronder de nummer 1 country hit in Amerika, I Guess It Never Hurts To Hurt Sometimes. Ja, lieve vrienden.
1: Hey amigo.
0: Ik neem je mee naar 1979, want de man stierf in 2004 op 48-jarige leeftijd aan gevolgen van leukemie. Zo is dat. Ik had het over Randy van Warmer. Hij zal eeuwig en altijd verbonden blijven met dit nummer. Just When I Needed You The Most.

schrijft dit maar eens in de hitparade. Dat mooie nummer uit 79. Just When I Needed You The Most van Randy Van Warmer. Het was 12 januari 2004 in Seattle dat hij overleed aan die vreselijke kanker. De leukemie dat hij had. Daar kan men pas een beetje in investeren, vind ik dan zo. Hey, wij gaan naar Amsterdam, naar Jan Vermeer. Die heeft weer een leuke...

0: Ja, die ene lieveling die doet het beter dan de andere, dat is ook wel duidelijk. Dwight Thompson met My Woman is Coming.
1: Goedemiddag! Liefste, ja. Leer ik op Golden Oldies Radio.
0: Over bellen gesproken, weet je wie mij mag bellen? Dat is deze. Die zwoele, warme stem in 1998 van Jennifer Page. Met Mi Amigo. Dit is Crush.

Ja, meerdere mensen hadden een crush on haar dan Jennifer. Oh, Jennifer belt me net. Oh nee. Het is Jennifer niet, het is Joe.

Supply bij Pop Express. Ja, ze komen hier regelmatig in het programma voorbij. Die Even the Nights Are Better van hun. En de jongens die zijn natuurlijk een beetje bij leeftijd. Maar als je het bekijkt, ik volg ze een beetje via sociale media. En ja, ze treden nog vaak op. Wat zeg ik? Ze toeren nog altijd rond, die jongens. Ja, bij leeftijd. Oh ja, over toeren gesproken, over van alle evenementen. Hou alvast 31 mei, zondag 31 mei, vast in je agenda. Want dan gaat niet alleen Pop Express Live, maar ook Schoon Schip, die komt hier voorbij.

0: Ja, in 82 zongen we het vrolijk mee, dat plaatje van de Sasso Di Stijl met mijn vader. De man zelf, ja, die werd geboren in Parijs, maar zijn vader was eigenlijk scheikundige uit Rusland. En die emigreerde rond de Tweede Wereldoorlog naar Parijs. En hij kwam in contact met de jazz scene en zo begon zijn carrière.
1: Het kostuum is terug en de Kledingboxer is daarvoor een dubbelgoed adres. De nieuwe kostuumcollectie omvat alle moderne en klassieke modellen in uitsluitend werkstoffen. En bij aankoop van een kostuum bij de Kledingboxer gratis kiezen uit bijvoorbeeld een combinatie, een regenjas of vele andere waardevolle artikelen. De specialist in betere dames, heren en kinderkleding noemt zich niet voor niets de Kledingboxer. In Hulst, Terneuzen, Sluis, Vlissingen en Goes.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
0: En elke zondag houden we weer de echte sfeer van Miami Go op antenne. In het volgende uur weer zo'n lekkere 70s plaat.

0: Tony Orlando bij Mi Amigo. Ja, meer 70's gaat het niet meer worden, denk ik dan, met Candida. En Tony Orlando, jawel, dat was de zanger van Down.
1: Ja, dat kan nog.

dit in de jaren, ja, het bleef plakken in de jaren 80, die Wires. Ja, zo is dat ook. Ja, wij blijven ook plakken hier op de radio op zondagnamiddag. Dit was alweer het eerste deel van Pop Express. Als jij het goed vindt, dan gaan we verder na 3 uur. Eerst nog het nieuws, het weer en verkeer en zoveel meer. En nu Odyssey. Tot straks.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. De Italiaanse premier Meloni heeft vandaag de slachtoffers bezocht van de aanslag in de Noord-Italiaanse stad Modena. Daar reed gisteren een automobilist met hoge snelheid in op voetgangers in het centrum van de stad. 8 mensen raakten daarbij gewond, van wie 4 ernstig. Van 2 slachtoffers moesten de benen worden geamputeerd. De verdachte, een man van 31, zit vast. De spoorblokkades in de Rotterdamse haven hebben over miljoenen euro's schade veroorzaakt. Bedrijven in het havengebied zeggen dat leveringen vertraging oplopen en dat daardoor problemen ontstaan bij de aanvoer van grondstoffen en containers. De bedrijven roepen het kabinet op om snel met een oplossing te komen. Het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op naar aanleiding van de nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn inmiddels tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting, bescherming en het herkennen van symptomen van het virus. Nadruk daarbij ligt op het grensgebied, omdat dagelijks veel mensen tussen Congo en Oeganda reizen. En de financiering van de nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen voor president Trump staat opnieuw onder druk. Vanuit de Amerikaanse Senaat is om meer duidelijkheid gevraagd over de kosten en de manier waarop het project wordt betaald. De balzaal maakt deel uit van een grotere verbouwing rond het Witte Huis, maar tegenstanders vinden de uitbreiding te duur. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien, met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kwik blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 1974 was dat met Paper Lace en The Night Chicago Drive.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: En op zondagmiddag mag het even dansbaar zijn in Pop Express. En dan kijken we even naar deze groep.

mooie stem was dat van Dana met Fairy Tale. Ja, goedemiddag. Fairy Tale. Wij vertellen geen sprookjes. Het is allemaal real life. Maar tegenwoordig weet je dat natuurlijk niet meer. Hè? Vooral op sociale media. Wat is nog echt en wat is vals? Hey, goedemiddag. Dit is Barry Swan uit 67. Make me yours.

0: zo lekker zo plaatje, hè? Betty Swan, make me yours. Ja, in het Vlaams zeggen we dan, ik vraag het aan. Maar in de jaren 60 ging dat ook wel eens een keertje anders, natuurlijk.
1: We vertellen u al meer dan een jaar dat GM Antistatic er is voor vervuilde, tikkende en spetterende platen. Als u GM nu nog niet geprobeerd heeft, wordt het wel de hoogste tijd. GM, de modernste antistatische platenspreker.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
3: Hoor, op je op de radio.

0: Oh, het was een mooie zomer 2006. Ik herinner me nog als het gisteren was. Ja, wie was ook alweer die Kelly Clarkson? Ze won American Idol in 2002. En ondertussen heeft ze verschillende Grammy Awards. En in 2022 kreeg ze zelfs een ster op de Hollywood Walk of Fame.
1: Golden Oldies Radio.

17 mei 26. Het zal geen zomerdag worden vandaag. Regen en wind. En dan Demis Roezels, my friend, wind. Maar Demis, die zorgt altijd wel een beetje voor warmte en zon in de huiskamer. Zo feestplannen.

zomer. Zijn zwoel is dat. Met Vogue en Dancing the Night erbij. Voor die zomerse gevoelen moet je naar Spanje gaan. Daar is het ongeveer 23 graden, heb ik zo net gekeken. Dat is mooi. Voor de luisteraars die we hebben in Playa de Haro, in...

leuk is dat, hè? Af en toe krijgen we verbrichtjes uit Tenerife van Belgen die wereldwijd verzeild geraakt en luisteren naar onze programma's. Dat is altijd leuk. Ja, doen! Tom Petty was dat met de Heartbreakers. Af en toe een lekkere gitaar in Pop Express, maar dat weet u ondertussen wel met Revolution. Zo, en wij gaan naar Ierland, zie ik. Want daar werd geboren Peter Lawlor. Hij is een Ierse zanger, songwriter en musician. Hij is vooral bekend in zijn werk van de jaren 60 en 70. Hij was trouwens de frontman van de Pacific Showband, later de Dublin Corporation. Daarna emigreerde hij naar Canada in de begin jaren 70. Ja, de man, ja. Hij verloor het leven op 2 oktober 2017. Maar hij maakte wel een grote wereldhit in 1967 met Lingering On. Beste amigos, ik heb het natuurlijk over Peter Lawlor. Mi amigo.

0: zo ging het vroeger. Het plaatje moest blijven hangen in de jaren 70. Dat zorgde Injas voor met Dancing Time als lieveling van dat jaar. Oh ja, het is ook weer waar. Kijk, wie dat er nou weer binnenkomt. Spring in het veld.
1: Oppie, ik ga spaghetti maken.
0: Spaghetti? Oh, je bedoelt met die lange slierten en zo. Ja, dan zit je mond weer vol. Ja, na het programma, dat doen we dan weer.
2: Golden Oldies Radio.
0: Dit is Stephanie.

Ja, dat was 88. Zoals een kindsterretje, Tiffany. En ze maakte dit hitje, I Think We're Alone. Nou, maar dat is niet helemaal zo geweest met duizenden hier. En binnenkort zeker met dat plus erbij in Nederland. En over I Think We're Alone, nou, wel. Hou je agenda in de gaten. Op 31 mei zijn we allemaal verenigd. En gaan we live uitzenden uit deze studio.

0: legendarische gitaarvirtuoos Santana was dat met Sampapati. Het was zich erin schrijven in, wat was het? In 1973 dacht ik dat het was. Ik dacht, laat ik Joe verrassen, want over virtuozen gesproken. We gaan wel samen doen op 31 mei. Dan komt hij naar hier, dan komt hij in de studio zitten. En ik dacht vandaag, laat ik hem eens even verrassen. Ik ga hem gewoon opbellen. Kijk, ja, dat gaan we doen. Hey Joe, goedemiddag. Hoor je mij? Joe?
1: Hallo.
0: Ja, jij zit ver weg op je schip, denk ik.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ik zit op dit ogenblik in Nieuwvlietbad.
0: Nieuwvlietbad. Zeg, by the way, zit je in quarantaine of hoe zit het daar?
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, hoe weet jij dat?
0: Ja, het is tegenwoordig allemaal op de radio als je het nieuws hoort. Hè. Iedereen zit in quarantaine.
1: Hanta. Ja.
0: Ja, we gaan dat nog eens overdoen, hè, die afzondering.
1: Ja, dat is goed.
0: Hè, want op 31 mei, dan kom jij naar hier, dan kom je in de Pop Express Studio als gast. Dat gaat leuk worden. En weet je wat?
1: Oh.
0: Dan beloof ik dat we achterna doen we dan zo'n barbecue. En ik heb vernomen dat Frans en Ton en Ad, die komen ook even langs. Die,
1: Echt?
0: Ja. Die pluggen we even de studio in en dan gaan we een leuk feestje maken.
1: Zeg Erik, jij weet toch wel dat het de 100ste schoon schip is die dag?
0: Nog champagne erbij ook toch?
1: Dat wordt dus een echt feestje.
0: Ja.
1: Dat wordt geweldig.
0: We gaan het stilhouden, hè, want we leven niet rustig, dus we gaan het rustig houden. Maar
1: we zeggen niks. Niemand weet van iets.
0: Niemand weet van iets, dus dat wordt leuk. Top.
1: Goed.
0: Zeg, zeg maar.
1: Ik kijk er naar uit, eerlijk gezegd.
0: Ja. Leuk. Jouw programma straks, wat gaat het worden?
1: Ja, straks. Ik vermoed de Rolling Stones. Of ben ik nu verkeerd? Kijk, ik moet even nakijken. Nee, ik zit juist. Hè. Zondag een opmerkelijk interview met de Rolling Stones.
0: Damn,
1: Mick Jagger. Heb ik te pakken. Ja, het gaat over de nieuwe LP.
0: Ja.
1: En ik moet je eerlijk zeggen, het was een vrij goed gesprek over van alles. Zelfs over Charlie Watts.
0: Ja.
1: Dat hij, je weet, die is overleden natuurlijk. Ja. Maar toch hebben ze daar in die LP een beetje aandacht aan geschonken. Vind ik wel heel mooi.
0: Knap, hè?
1: Ja. Daar gaat het ook over. Het gaat ook over Paul McCartney die meespeelt. Maar hij mag niks zeggen. Hij mag niet bleppen. Hij moet alleen maar spelen.
0: Zeg maar, uiteindelijk doen de jongens hetzelfde als wij. Keep on rocking. Hè?
1: Precies, die blijven bezig, die man. Hè. Het is ongelooflijk. Ja. Niet
0: ons,
1: te stoppen.
0: Ja, zie je ons op die leeftijd hier radio maken. Ja, we zullen wel zien.
1: Ik geloof het wel. Zolang we kunnen.
0: Joe, ik wens u veel succes straks in het programma. En 31 mei, ook voor de luisteraars, live vanuit de Pop Express Studio. Pop Express natuurlijk en Schoonschip. Als dat maar goed komt.
1: Feest. Ja hoor. Ja.
0: Ga je goed?
1: Oké, bedankt Erik.
0: Hey.
1: Yo.
0: Ja, als dat maar goed komt, dat is waar ook, ja. Zondag 31 mei, dan zitten we live hier in de Pop Express Studio samen met Joe. Als dat

heel snel, dat is niet aan Joe besteed. Het is straks met die oude gabbers in zijn programma met de Rolling Stones. En ook in onze studio op 31 mei, nogmaals, hou het in jouw agenda. Dana Winner, de doorbraak was het waar voor haar, met Woordeloos.

0: Indigo Jeans, vriend van Vrije Vogels.
1: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

Ja, dat was 1960, dacht ik ook alweer. Die Tata van Clyde McPatter. Je hoort hem niet zo vaak meer op de radio. En dan is er natuurlijk Pop Express. Maar die zit erop. Ja. We gaan plaatsmaken voor Joe, want Schoonschip komt eraan. En ons hoor je terug dinsdag voor de herhalingen. En natuurlijk volgende week zondag voor een nieuwe aflevering van Pop Express via Golden Oldies Radio. Ik wens jullie allen nog een lekkere zonnige avond. Met Whitesnake nu.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw.
1: In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Volgens justitie gaat het ongeveer om 20 mensen. Het Franse onderzoek richt zich onder meer op mensen die vanuit Frankrijk slachtoffers voor Epstein zouden hebben geronseld. Een deel van de mogelijke slachtoffers verblijft in het buitenland. Een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op sneller in actie te komen tegen de gevolgen van klimaatverandering voor de volksgezondheid. Volgens de WHO zorgen hitte, luchtvervuiling en extreem weer steeds vaker voor gezondheidsproblemen. De organisatie wil dat klimaatbeleid en gezondheidszorg nauwer gaan samenwerken. De Italiaanse premier Meloni heeft vandaag de slachtoffers bezocht van de aanslag in de Noord-Italiaanse stad Modena. Daar reed gisteren een automobilist met hoge snelheid in op voetgangers in het centrum van de stad. 8 mensen raakten daarbij gewond, van wie 4 ernstig. Van 2 slachtoffers moesten de benen worden geamputeerd. De verdachte, een man van 31, zit vast. En het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op vanwege een nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting en bescherming in het grensgebied tussen beide landen. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kwik blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten tot lokaal 16 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Timeless classics here on Golden Oldies.

0: elke vogel een ei. Toch wel een rare vogels, die DJ's bij Golden Oldies Radio. Maar ze leggen wel elke zondag de mooiste klassiekers in je nest. Frans, Ton, Ad, Erik, Wim en Joe laten je genieten van de lente. En van de authentieke sfeer van Mi Amigo. Iedere zondag van 8 tot 8 op Golden Oldies Radio.
1: Vanmiddag tussen 4 en 6 moet je zeer...

0: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones. Today, I want to talk about my new album, Foreign Tongues, with Joe Wells on Golden Oldies Radio.
1: Wat zeg je? Mick Jagger op Golden Oldies Radio? Niet te geloven. Maar toch wel, lieve vrienden, we hebben hem exclusief weten te strikken voor zijn nieuwe LP Foreign Tongues. Maar straks hoor je daar veel meer over. Welkom in de nieuwe schoonschip. Vandaag nummer 98 in een samenstelling van Gerry van der Putten. We gingen van start met de Nederlandse band uit Limburg, bekend van de wereldhit Mississippi, weet je nog wel, 1975. En dit was Lovers of a Kind. Het komt uit hun latere periode, zachte country pop met herkenbare samenzang van de zusjes Kowalczyk. Niet hun grootste hit, maar wel geliefd bij de fans.

0: Summertime, midden jaren 70, Bobby Goldsboro. Hij scoorde eerder megahits zoals Honey en Summer. Weet je nog wel, Hello Summertime past in zo'n warme, nostalgische, easy listening style. Het is het ideale zomergevoel. En daar gaan we stilletjes naartoe. Radio Mi Amigo. Enkele weken geleden stond ik in het Mi Amigo-archief te rommelen met Wilco. En ja, toen vond hij dit plaatje.
1: Zo.
0: Ik dacht, hey, dat moet ik ook nog eens draaien op de radio.
2: Hi, baby.
1: Hello.
0: The Night People.

0: de Roy Broeke. Lois Jeans Jackets. Lois Jeans Broeke. L-O-I-S. Lois. Zit als gegoten.
1: Lois, Lois, Lois. Voor girls and boys.
0: Verkrijgbaar in het Dumpaleis, Nieuwedijk 153 in Amsterdam.
1: Lois, Lois, Lois. Voor girls and boys.
2: Een nieuw geluid, een nieuwe LP. Dit zijn Schralenchip en de Mussenschrik.
3: Ik kan niet stoppen, nee, stoppen.
2: Regelrecht uit de volksmond.
4: Godverdomme, ik voel me naar gerot.
2: Kelleke K van Yves Frans, zo heet deze formidabele LP op het Monopol-label van Schralenchip en de Mussenschrik met een heleboel lol en een ongekende eigen stijl.
4: Wow.
2: Een nieuw geluid, een nieuwe LP. Dit zijn Schralenchip en de Mussenschrik op het Monopol-label.
5: Je luistert naar Schoonschip met Joe Wells. Iedere zondag van 4 tot 6 op Golden Oldies Radio.
6: De commercials komen uit het verleden van Radio Miamico en hebben alleen een historische waarde.

0: Dit was van de nieuwe Roxy Dekker met Kevin. Jij hebt mij.
1: Kies ook voor het McLean's witte tandenplan en na 14.

0: popliefhebber, opgelet. Haal meteen dat fantastische Mijn Nummer van Popfoto. Popfoto weet alles. In het Mijn Nummer bijvoorbeeld zie je hoe Albert West voor de klas staat, lezen waarom Rod Stewart de voetbalkoorts heeft en waarom Barry Gibson broers veel verdriet doet. De dubbeldikke Popfoto geeft als extra ook nog een geweldige kleurenposter van de Muppet Show en een van de baby's. De nieuwe Popfoto mag je gewoon niet missen. Popfoto, het blad voor jou, is overal te koop.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo Flash.

1975 stonden ze 10 weken in de hitparade met als piek nummer 2. Ik heb het natuurlijk over Sailor met Girls, Girls, Girls. Zo dadelijk na dit nummer het vervolg van het interview met Mick Jagger. Maar eerst gaan we genieten van Shalabi en de Black Devotion, Spacer.

0: Play me something, Steve.
1: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. De Israëlische economie is in het eerste kwartaal van dit jaar flink gekrompen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de laatste cijfers van het Israëlische Statistiekbureau ruim 3%. Vooral consumentenuitgaven en export stonden onder druk door de aanhoudende onrust in het land. Economen hadden dit al voorspeld, maar toch valt de krimp groter uit dan verwacht. De broer van drugscrimineel Bolle Jos is opnieuw opgepakt in Turkije. Volgens justitie zou hij betrokken zijn geweest bij het witwassen van geld voor de organisatie van zijn broer. De verdachte zat al eerder vast in Turkije, maar werd later vrijgelaten. Nederland verwacht dat de man op korte termijn wordt uitgeleverd. In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Volgens justitie gaat het ongeveer om 20 mensen. Het Franse onderzoek richt zich onder meer op mensen die vanuit Frankrijk slachtoffers voor Epstein zouden hebben geronseld. Een deel van de mogelijke slachtoffers verblijft in het buitenland. En de Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten die ontsnapt was uit een particulier verblijf. Het dier liep rond in een woongebied waarna bewoners uit voorzorg binnen moesten blijven. Volgens de autoriteiten kon de tijger niet veilig worden verdoofd. Hoe het dier heeft kunnen ontsnappen wordt nog onderzocht. Dan nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af in het land naar ongeveer 7 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: In mei legt elke vogel een ei. Toch wel een rare vogels, die DJ's bij Golden Oldies Radio. Maar ze leggen wel elke zondag de mooiste klassiekers in je nest. Frans, Tom, Ad, Erik, Wim en Joe laten je genieten van de lente. En van de authentieke sfeer van Mi Amigo. Iedere zondag van 8 tot 8 op Golden Oldies Radio.
4: Hallo lieve luisteraars. Ik ben zo verheugd om mijn lievelingsprogramma van Joe Wells te mogen assisteren. Wat een unieke ervaring. Ik ga dit straks allemaal aan Willem vertellen. Want op zondagmiddag wil ik niet gestoord worden tussen 4 en 6. Dat is mijn tijd voor de radio.
5: And now, listen to Joe Wells on Mi Amigo.
6: Ben er helemaal klaar voor!
7: Je weet niet wat je

What's in the Name? Archie Bell en de Terrells, afkomstig uit Houston, met Don't Let Love Get You Down. Luister vrienden, welkom terug in deel 2 van Schoonschip met Joe Wells. Nog een uur te gaan en zo dadelijk de ontknoping van het origineel of de cover. Deze week hadden jullie de keuze uit 3 nummers, maar daar vertel ik je straks wat meer over. Maar eerst gaan we luisteren naar een vroegere Canadese tieneridool uit de jaren 60. Zijn stijl zat een beetje tussen Elvis pop en vroege beatmuziek. Hij was vooral populair in Canada, Bobby Cortola met Gypsy Heart.

0: dus op de Facebookgroep!
1: Elke zondag van 12 tot 2 Art Vlaming vaart met je mee!
2: De wekelijkse rubriek van Art Vlaming tussen 12 en 2 Zoutwater. Daarin presenteert hij App of Vloed, waarin jij deze week kan kiezen voor Olivia Rodrigo met Drop Dead. Dat draaiden wij vorige week al in Schoon Schip natuurlijk. En jij kan vandaag ook nog kiezen of hij het volgende week zondag gaat draaien. En daarvoor moet je surfen naar de Facebookpagina Radio Mi Amigo, De Sfeer en Meer om te stemmen.
3: Nooit niks op.

0: Eiffelborn Waters aan de top van de hitparade der frisdranken. Eiffelborn Silver, Gold, Diamant, Brillant. De schatten van uw gezondheid. Eiffelborn bevat zo weinig zout dat uw gezondheid ze naar hartelust kan drinken. Vraag Eiffelborn bij uw melkman.
1: Evenals in de voorafgaande jaren organiseert het gemeentebestuur van Playa Diaro op dit jaar wederom de Week van de Liefde. Als u dit jaar uzelf een huwelijksfeest viert of getrouwd bent tussen 1 december 1975 en 4 mei 1976, kunt u meedingen naar een week gratis verblijf in Playa Diaro tijdens de Week van de Liefde, die van 7 tot 14 mei aanstaande gehouden zal worden. In totaal geeft het gemeentebestuur van Playa Diaro 50 gratis verblijven weg. Stuur uw inzendingen voorzien van uw naam en adres en trouwdatum naar het gemeentebestuur van Playa Diaro, provincie Gerona in Spanje. En misschien zien we u nog tijdens de Week van

0: De commercials komen uit het verleden van Radio Miamigo. Mm-hmm. En hebben uitsluitend een historische waarde.
1: Golden Oldies Radio. We don't explain the music. We just let you feel it.
2: Op 17 mei 1978 wordt in 's-Hertogenbosch de eerste glasbak van Nederland geplaatst. Dat is bijna 50 jaar geleden. Wat een evenement. Hier is Shake Rit.

0: Giorgio Moroder was enkele weken geleden nog te gast in onze studio voor zijn 80ste verjaardag. En hij was de producer van dit nummer, Donna Summer, The Hostage.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week hebben we drie nummers. Het origineel van Steve Gibb met She Believes in Me.
1: Het origineel of de cover.
0: Of Wiltura met Zij gelooft.

origineel of de cover. Afgelopen week kon je in het origineel of de cover kiezen tussen drie nummers. We hadden het over Steve Gibb, Wiltura en André Hazes. En jullie hebben duidelijk gekozen voor de Nederlandse versies van Zijn

Het was een beetje te verwachte keuze dat jullie allebei kozen. Zowel voor de Nederlandse versie van André Hazes als de Belgische van Wiltura met Zij gelooft in mij. Hier volgt de nieuwe opgave. Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze.

The Cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of The Cover. Golden Odyssey. Al heel mijn leven heb ik een zwak gehad voor deze dame, Chaka Khan. Ze heeft een nieuwe single gemaakt, beste vrienden, en die heet Check Z.

0: Dit nummer ga je ongetwijfeld terug horen vrijdagavond in Soul Tracks bij Serge van Brakel. Tussen 8 en 11 uur, goede funk, disco en soul. De nieuwe single van Chaka Khan.
1: Come aboard the musical time machine. Frans, Ton, Ut, Eric, Wim and Joe take you on a journey straight from the past with the sound of Mi Amigo. Every Sunday from 8 to 8 on Golden Oldies Radio.

0: Southern Nights van Glen Campbell was in 1977 een grote hit. Een zonnige popklassieker en natuurlijk een groot internationaal succes.
1: Yeah. Your number one Golden Oldies Radio.
0: Frank Visser, iedereen kent hem wel als de rijdende rechter, is vandaag 75 jaar geworden.

0: kwaliteitskoffie. Je betaalt er alleen minder voor.
1: Koffie van Niemeyer.
2: Zeg, heren. Jan van den Broek is nu wel een autobandenspecialist. Maar hij verkoopt ook uitlaten, schokdempers, remmen, trekhaken en accu's. Ook tegen lage nettoprijzen. Bovendien geldt voor de montage altijd klaar terwijl u wacht. Ik vind het een veilig idee dat Jan bij hem in de buurt is. Want Jan van den Broek heeft filialen onder andere in Amsterdam, Haarlem, Zaandam, Hoofddorp en Weesp. Veiligheid door zekerheid. Bij Jan van den Broek.

0: Onze muziekarchivaris Gerry van der Putten lust af en toe wel eens een geestverruimend drankje. En dan gaat hij natuurlijk het beetje hogere sferen zoeken. Zoals deze, Deep Purple en The Black Knight.
1: I believe every word that man just said.

Steppenwolf met Born to be Wild. En daarmee sluiten we ook Schoonschip nummer 98 af met de eerste zangeres Enya, die vandaag 65 jaar is geworden. Ze is en blijft ongetwijfeld de populairste zangeres van Ierland. Dit was het Schoonschip voor deze week. Ik hoor je graag terug.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Langs de A28 bij Putten zijn tientallen voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan bij een tankstation. Zeker één persoon raakte gewond en een auto werd in brand gestoken. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie onderzoekt welke supportersgroepen betrokken waren. Regionale media noemen aanhangers van Ajax en Feyenoord. In de Duitse stad Pforzheim zijn bijna 30.000 mensen geëvacueerd vanwege de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. De vermoedelijke Britse bom van 1800 kilo heeft 3 ontstekers, wat de ontmanteling extra ingewikkeld maakt. Politie en hulpdiensten zetten drones en grootschalige controles in tijdens de operatie. Huizenkopers bieden nog altijd flink boven de vraagprijs, ondanks een iets ruimere woningmarkt. Volgens de NVM werd in het eerste kwartaal van 2026 gemiddeld 3,7% overboden. Experts waarschuwen voor financiële risico's. Wie te veel biedt, moet het verschil met de taxatiewaarde vaak zelf betalen. Zonder spaargeld wordt een koopwoning steeds moeilijker bereikbaar. Een internationale commissie roept de Wereldgezondheidsorganisatie op klimaatverandering officieel als bedreiging voor de volksgezondheid te erkennen. Volgens de onderzoekers leidt opwarming nu al meer tot hittedoden en infectieziekten zoals dengue. Ook moet de zorgsector zelf duurzamer worden, omdat die verantwoordelijk is voor een aanzienlijk deel van de uitstoot van broeikasgassen. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verderop en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Sommige meisjes blijven jong. Frans Gal, bijvoorbeeld. En dan denkt u bij uzelf, Frans Gal, wie was dat ook alweer? Ja, ja, dat was een meisje wat een liedje zong toen in de tijd in 1965. Al wat jaartjes overleden natuurlijk, dus... Maar die ene clip blijft altijd bij, hè? Dus ja, dat kan gebeuren. Dat heb je wel eens. Heb je dat ook wel eens? Dat je denkt van, oh ja, dat is een leuk nummer. Misschien komt u wel voorbij de komende 2 uur. Wees welkom.

Zoveel artiesten die bij elkaar zitten in dit geval. David Guetta, die kennen we allemaal natuurlijk. Hè? Ook al ken je zijn muziek niet, maar wel de naam natuurlijk. Samen met Teddy Swim, Stones en... I Gone. Gone. Nou, nog even lekker meeblaren. Kom op. Kom op. Yeah! Ja! We draaien niet één oude meuk. Laten we wel een andere over natuurlijk. We draaien wel oude meuk. Maar wij verfrissen ons met verse muziek, noem ik dat altijd. Toch? Anders zou je niet luisteren. Pianospel, doe maar. Over oude meuk gesproken, deze hoort er dan wel gewoon bij natuurlijk. Hè? Van de ene kant naar de andere kant van de schaal. Om het zo maar even te zeggen. Elton John en de

Dorios, Cornelius, Aminius, Plusius. Ik spreek maar wat uit hoor, want ik kan het ook niet uitspreken. Hoor dan het asfies, de bosje, de bosje, de bosje. 1976. Is dit nou een bezoekie plegen of niet, die man? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar dan wordt het alles gezegd, of gezongen in dit geval door Beep. Never listen to a bezoekie player. Nou dames, 1979, weet u het nog? Hey, hoef je niet te schreeuwen hoor, met jij, hey, hey. Ik kan gewoon beleefd zingen. Doe maar, 1, 2, 3.

0: La Vida Loca. Maria was haar eerste single toen in de tijd. Ik verbleef toen in Spanje. Nee, niet in Spanje. Hoe kom ik daar dan bij? In Frankrijk. Wacht, tegen Spanjaan, ja. Dat is wel natuurlijk. Ik hoorde die Maria, Maria, Maria. Ik denk, oh, een bijzondere plaat. Een grote hit in Frankrijk natuurlijk, hè. Dus, toen kwam ik hier terug. In het platteland, dan wil ik dat maar eventjes. Nederland. België mag voor mij ook. En ik denk, oh, het is hier ook een hit.
1: Maar soms heb je dat wel eens.
0: Ja, soms heb je dat wel eens. Soms heb je dat niet.
1: Oké.
0: Puppy Love. Ach, ach. De Osmonds, ja, ja, ja. Oh, er is weer wat tragisch gebeurd met de Osmonds. Ze gaan allemaal dood op dit moment. Op een gegeven moment wel, ja, natuurlijk. Ja, dan kun je bij elk artiest wel zeggen. Dat hadden we met Frans Kal ook. En die kon, gaan hemelen, zeg ik altijd maar weer. Donny Osmond hebben we het over. Puppy Love en de Puppy Love van Paulenka. Zit daar een verschil in? Nee. Het is gewoon hetzelfde liedje, alleen geschreven door. Naar de hand gezongen ook door en door deze twee natuurlijk.
2: Kom. Ga je mee? Luister mee en stap in bij Wim van Egmond, die je meeneemt met een muzikale reis.

Oh, dan verdriet toch weer. Kalverliefde was het, hè? Van Robert Long bijvoorbeeld. Oh, nou zeg ik weer wat. Voelt me aankomen, denk ik, hè? Ik zal eens kijken of ik hem zo snel kan vinden weer. Ach, kalverliefde was het wel. Ja, er is zoveel kalverliefde. Kijk maar in de wei. Dan zie je ze naast de koeien staan of zo.

0: pijn.
1: Ik zei het al, hè. Kalverliefde Robert Long. U kent mij. Als ik aan denk, dan draai ik het gewoon. En dat heb ik dus bij deze ook gedaan weer.
0: Zo zal het zeker.
1: Wat nou playlisten? Ja, de playlist zeg ik altijd. Die leg je op de play. Daar hoort hij. Ik heb nooit echt een lijst. Ja, ik draai gewoon wat mijn gevoel zegt. Waarvan ik denk van dat u dat wel leuk vindt. En ik dacht bij mezelf, dit vond u natuurlijk ook wel leuk. Ja, toch?

Tok. We praten toch met elkaar? Nee, hoor, tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig zit iedereen maar op zijn telefoon te kijken. Heb je dan niet zo'n normaal gesprek? Dan zit ze op zo'n ding te kijken. Dan denk ik, wat moet je er nou mee? Nou, ik ben even bezig. Ja. Kom op. Doe het er niet, hè? Nee. Vindt niks. Het is een prachtig medium, maar je moet er niet te veel gebruik van maken. En wat te veel is niet goed.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zaterdagnacht vond een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen op Moskou plaats, waarbij zeker 4 mensen omkwamen. Rusland lijkt steeds meer bereid om met Europa te praten over een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Bijna 2 weken na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht weer beschikbaar. Gebruikers kunnen morgen weer inloggen en geplande tentamens gaan door, maar nog niet digitaal. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Langs de A28 bij Putten zijn tientallen voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan bij een tankstation. Zeker 1 persoon raakte gewond en een auto werd in brand gestoken. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie onderzoekt welke supportersgroepen betrokken waren. Regionale media noemen aanhangers van Ajax en Feyenoord. In de Duitse stad Pforzheim zijn bijna 30.000 mensen geëvacueerd vanwege de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. De vermoedelijke Britse bom van 1800 kilo heeft 3 ontstekers, wat de ontmanteling extra ingewikkeld maakt. Politie en hulpdiensten zetten drones en grootschalige controles in tijdens de operatie. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

1973. Busy Man's Band. Zo, magistraal zit in elkaar. Zo, even ervoor gaat zitten naar het nummer. Goed naar de arrangementen luisteren. Ik weet het een beetje te veel van het goede wat ik nu zeg. Maar magnifiek hoe dit nummer in elkaar zit. Terwijl het zo oorlijk en vrolijk klinkt. Maar sommige nummers die klinken zo oorlijk en vrolijk. En als je dan goed luistert naar... Je bent toch een goede luisteren? Hoezo? Zo. Ze zag het niet meer zitten bij de Dolly Dots. Toen ging ze solo. En dat zag ze wel zitten. Anita. And you got me keyed up. We gaan terug naar 1986.

stemmen ook beheerst, hè? Die hoge en die lage toon. Sam Smith, Writing on the Wall from Spectre.

Ja, dan gaat die stem weer. We gingen even terug naar James Bond. Eventjes maar. Misschien zometeen nog een keer met een ander nummer. Je weet het niet, je weet het niet. Ik sta voor verrassingen. Ik weet het, ik weet het, ik weet het. Earth, Wind and Fire. En een van mijn favorieten, September.

0: lai lai
1: lai lai lai lai lai
0: lai
1: lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai
0: Jules de Korte.
1: Lai lai lai lai lai.
0: Hey, koning om een nul. Nou, er lopen wat om een nul op de wereldbol, hoor. Vooral bij de radio. Koning om een nul. Die denken dat ze heel wat zijn, hè? Dus, ik ook. Ik ben ook heel wat. Ik loop gewoon naast mijn schoenen. Dus, dan lukt het vanzelf wel. Dus weet je het nog? Ja, ja, Sky Channel toen op de televisie. Nou, het clipprogramma's. En dan kwam deze toen ook voorbij. En in Nederland en vooral in Europa dachten we, wat is dit nou? Wat is dit nou? Sky Show? Wat is dat nou? Ah, oh, Take On Me.

0: Nu hoor ik u denken, Skytje, ja, dat hadden we helemaal niet. Ja. Daar kan ik ook weinig aan doen natuurlijk. Sommige gemeentes gingen er wel in mee en sommige niet. Dat was het begin van de commerciële televisie in Nederland. Ze hadden wel reclame, maar Nederland heeft dat al ook weer over gedaan, hè, met commerciële televisie. Alleen bij Nederland is het zoveel commercials. Ik geloof 9 minuten. Ik heb eens een keer naar een center zit ik. 9 minuten commercials. Ik kijk al de hele tijd geen televisie meer. Onder andere door dit soort dingen, maar ook de pullenprogramma's van ik hou van jou, ik blijf je trouw, ik ben verliefd op jou. Jouw vrouw, mijn vrouw, wat is er nog meer? Iets met maskers, een soort kinderprogramma. Nou, jongens, meisjes. Kijkt u ernaar? Ja, daar kan ik ook weinig aan doen natuurlijk. Wat doe je eraan, hè? Niet kijken, dat doe ik dus. Heeft u er nog meer? Nou, stuur maar een mailtje. Moet ik mijn adres geven? Nee, ik heb geen zin om mijn adres te geven. Zoek je maar op. Ga maar gewoon naar de site van Golden Oldies Radio. Dan kom ik ook terecht. Ik ben wel benieuwd eigenlijk of je dat zou doen. Maar goed, we gaan ons bezighouden met de realiteit van gisteren en eigenlijk ook vandaag. En dan hebben we het over de Tune van Toen en het Mi Amigo origineel. Nog één keer de uitleg. De Tune van Toen is natuurlijk van een programma van Mi Amigo, wat het ooit geweest is op die zeezender toen. De zeezender van Mi Amigo. Dat is de enige echte, zeggen ze dan wel eens. De zeezender dan in dit geval. Maar ja, heb je ook met de hitparade, die zeggen ook de enige echte te zijn. Maar goed. Set and Soul is van Barry White en is geloof ik, ja, ik dacht dat van School Zout. En het Mi Amigo origineel, dat is een typisch liedje wat heel veel gedraaid werd, gepusht werd of wat dan ook, op wat voor manier dan ook. Niet de lieveling, maar heel veel werd gedraaid op Mi Amigo, de zeezender. Want daar moeten we wel ook duidelijk over zijn.
1: Kom, ga je mee? Luister mee en stap in bij Wim van Egmond, die je meeneemt met de muzikale reis.

0: Jackie James.
1: Please stay.
0: Blijft u erbij? Mooi. Kent u dus de Springfield? Natuurlijk kent u haar. Maar wist u dat haar carrière ooit begon bij de Springfields met haar broertjes? Dus een trio, ja. Dat heeft ze goed begrepen. Ja, broertjes kunnen ook meerdere broertjes zijn. The Island of Dreams. Want dat was haar debuut toen in de muziekscene.

het komt uit de film No Time to Hide, dat is duidelijk, hè? Het origineel vind ik niet zo geweldig. Ik vind deze mooier. Van Lakshmi en het Metropolo Orkest. Dat gebeurt niet vaak, hoor, dat ik een cover prefereer boven het origineel. Maar dit keer dus wel. Oh. 1980, Joan Armatrading.

2007, ja, dat heeft hij goed. Dat heeft hij helemaal goed geraden eigenlijk. Ik denk bij mezelf, van, was dat nou niet? Wat was dat ook alweer? Ik hoor het u denken. Dr. Cujo, lie to yourself. Ja, tegen jezelf liegen, dat is wel lastig eigenlijk, hè, als je dat doet. Want dan moet je alles onthouden wat je gelogen hebt.

Cultura. Als je vanavond niet kunt slapen, dan heb je Belgisch-talig of Nederlandstalig, hoe je het noemen wil. Er zitten verschillen in arrangementen van muziek. En het valt me wel altijd op dat de muziek die in België, inderdaad, hoe je het noemen wil, arrangementen anders zijn dan in Nederland. In Nederland is het altijd hoempapa, hoempapa, begrijpt u hem? Ik weet niet anders hoe ik het moet uitleggen. En dan kijk ik naar die Belgische artiesten. Dan denk ik, ja, dat is toch wat meer Frank Sinatra-stijling. Kijk naar Wil Tura. Als je vanavond niet kunt slapen. Nou, denk aan mij in ieder geval. Volgende week zijn we er weer. Als u afstemt, mooi. Vind ik heel fijn. Prettige week. En ik pak mijn muziek. En ga vandoor. Doei.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Vooral in de Congolese provincie Ituri verspreidt de zeldzame en dodelijke virusvariant zich snel. Er zijn ook al tientallen vermoedelijke sterfgevallen gemeld. Hulpverleners maken zich zorgen omdat bestaande behandelingen nauwelijks werken tegen deze variant. Bij de kerncentrale Baraka in de Verenigde Arabische Emiraten heeft een droneinslag brand veroorzaakt bij een elektriciteitsgenerator. Volgens de autoriteiten raakte niemand gewond en bleven de stralingniveaus normaal. Het Internationaal Atoomenergieagentschap noemt militaire acties die nucleaire veiligheid bedreigen onacceptabel. Het is ook nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Zaterdagnacht vond een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen op Moskou plaats, waarbij zeker 4 mensen omkwamen. Rusland lijkt steeds meer bereid om met Europa te praten over een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Bijna 2 weken na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht weer beschikbaar. Gebruikers kunnen morgen weer inloggen en geplande tentamens gaan door, maar nog niet digitaal. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

waren de nieuwsfeiten uit 1992 en we beginnen met januari. Servië en Kroatië sluiten een wapenstilstand en de Serviërs in Bosnië en Herzegovina roepen een eigen republiek uit. Van Joegoslavië worden een onafhankelijk Slovenië en een onafhankelijk Kroatië afgesplitst. Paul Simon is de eerste grote artiest die optreedt in Zuid-Afrika na de culturele boycott van het land. De pas 20-jarige Fries Falco Zandstra wordt de jongste Europese schaatskampioen aller tijden. Het is de eerste keer dat hij deelneemt aan een internationaal kampioenschap. Boris Yeltsin kondigt aan dat Rusland geen kernraketten meer op Amerikaanse steden zal richten. Maart. Microsoft brengt Windows 3.1 uit. In Amsterdam wordt voor het eerst een referendum gehouden. Bij een magere opkomst kiest de bevolking voor een autoluwe binnenstad. De politiek besluit tot een reductie van het autoverkeer in het centrum van 35% binnen 10 jaar. April. Bosnië en Herzegovina verklaart zich onafhankelijk. En Euro Disney opent zijn deuren. Nadat politieagenten vrijgesproken werden van mishandeling van Rodney King, breken in Los Angeles rellen uit.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de Mexicaanse deelstaat Puebla zijn bij een gewapende aanval 10 mensen om het leven gekomen, onder wie ook een kind. Volgens de autoriteiten zijn 6 mannen en 3 vrouwen onder vuur genomen. Het motief is nog onbekend, maar de regio kampt al langer met geweld door drugskartels. De politie is een grootschalig onderzoek gestart om de daders op te sporen. Joodse organisaties, waaronder het Centraal Joodse Overleg, hebben kritiek geuit op Nederlandse burgemeesters en wethouders die deelnamen aan Nakba-herdenkingen. Volgens het Joodse Overleg zouden bestuurders zich moeten onthouden van partij kiezen in het Arabisch-Israëlische conflict en zich richten op hun rol voor alle inwoners. De Nakba verwijst naar de verdrijving van Palestijnen rond 1948. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Vooral in de Congolese provincie Ituri verspreidt de zeldzame en dodelijke virusvariant zich snel. Er zijn ook al tientallen vermoedelijke sterfgevallen gemeld. Hulpverleners maken zich zorgen omdat bestaande behandelingen nauwelijks werken tegen deze variant. Bij de kerncentrale Baraka in de Verenigde Arabische Emiraten heeft een droneinslag brand veroorzaakt bij een elektriciteitsgenerator. Volgens de autoriteiten raakte niemand gewond en bleven de stralingniveaus normaal. Het Internationaal Atoomenergieagentschap noemt militaire acties die nucleaire veiligheid bedreigen onacceptabel. Het is ook nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Lex is er helemaal klaar voor. En jij? Liefde enzovoort.

0: tijd geleden ondertussen al. Britney Spears.
1: Liefde enzovoort. Met Lex de Groot.
0: In 1999 bracht ze het debuutalbum Baby One More Time uit. Met daaruit de gelijknamige debuutsingle. Dit werd destijds de opvolger. Britney Spears dus. Met Sometimes uit 1999. En daarvoor, als eerste vanavond in deze Liefde enzovoort, Paul McCartney en Days We Left Behind. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie alweer een hele fijne avond toewensen. Ja, het is altijd zo, hè? Een week vliegt voorbij. En daarmee zitten we ook weer in het meest romantische programma van de Lage Landen. En dat is Liefde enzovoort. Hoi, ik ben Lex. En ik ga jullie de komende twee uurtjes gezelschap houden met alleen maar, hoop ik toch, de allermooiste love songs van toen en van nu. Dus ik stel voor, waar je ook op dit moment mag luisteren, probeer het zo gezellig mogelijk te maken en geniet de komende twee uurtjes mee. Van bijvoorbeeld The Manhattans uit 1976, zometeen Let's Just Kiss and Say Goodbye. Na deze hele grote hit uit 1986 voor Chris de Burgh en zijn Lady in Red. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

liefde enzovoort. De radio komt in het rood.

0: Lover.
1: Eveneens het titeltrack van het album dat ze in 2019 uitbracht. Taylor Swift met Lover. Dit is Liefde enzovoort. En dat wil dan zeggen dat we een liefdeshoroscoop hebben in het programma. Dat is elke week zo. En dat gaat vandaag zeker en vast niet anders zijn. Wat er dan de komende week allemaal met jou staat te gebeuren, maar dan wel enkel en alleen op het vlak van de liefde, dat gaan we dan allemaal van dichterbij bekijken. Je krijgt het liefdeshoroscoop van mij in deel 2 van het programma te horen. Dus je hebt nog wel heel even geduld nodig. Maar als je dat niet hebt, en misschien weet je het wel, je kan het natuurlijk alvast nalezen, want het staat al op de Facebookpagina van Liefde enzovoort. Dan schrijf je liefdespatie ENZ. Daar kan je het dus alvast in alle rust nalezen. En je kan het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot. Ook daar is het liefdeshoroscoop te volgen. Zometeen Rosalía en dat mooie Sauvignon Blanc. Na deze uit 1980 voor Rob de Nijs. Foto van vroeger.

Dat werd het resultaat als je twee grootheden uit de muziekwereld bij elkaar zit. Uit 1984, Julio Iglesias en Diana Ross, All of You. Ik had het er net al heel even over de Facebookpagina van Liefde enzovoort, waar je het liefdeshoroscoop op terugvindt. Niet alleen dat liefdeshoroscoop staat daarop, maar je kan ook de muziek bekijken die hier bijvoorbeeld vanavond komt beluisteren. En heb ik ook weer een link naar Mixcloud geplaatst. Want je kan naar Liefde enzovoort luisteren of het herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Het staat op Mixcloud, maar om je de weg daar naartoe te vergemakkelijken heb ik de link op de Facebookpagina geplaatst. Liefde enzovoort, dat schrijf je trouwens Liefde, Spatie en dan ENZ. En oh ja, liken of volg de pagina misschien ook. Casey and the Sunshine Band. Met een grote hit uit 1979 is voor jullie onderweg. Please don't go. Na Pearl Jam, dit is dat fijne. Just brief. Yeah.

Ze gaat zijn succesvolle album uit 1987, Yes Say, Alexander O'Neill en Crying Over Time. Uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste lastsongs van toen en van nu. Hier in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. En heb ik natuurlijk ook het liefdeshoroscoop voor jullie. Hoe is het met jouw liefdesleven gesteld de komende week? Wel, straks in deel 2 gaan we dat allemaal van dichterbij bekijken. Nog even geduld is. In dit uur krijg je van mij nog een fijne uit 1992 voor Boys to Men en End of the Road. Graag tot zometeen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een exit poll voorspelt dat de Spaanse socialisten van premier Pedro Sánchez een nederlaag leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. De conservatieve Volkspartij blijft volgens de prognose de grootste en behaalt mogelijk opnieuw een meerderheid. Voor de socialisten betekent het opnieuw een historisch laag resultaat in de dichtbevolkte regio, die vaak als graadmeter geldt voor landelijke verkiezingen. In Tsjechië hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen plannen van de regering Babiš om de publieke omroep te hervormen. De regering wil de financiering aanpassen en bezuinigen, wat volgens critici kan leiden tot politieke beïnvloeding van de media. Demonstranten vrezen een ontwikkeling richting landen als Hongarije en Slowakije, waar de publieke omroep volgens hen onder regeringscontrole is gekomen. In de Mexicaanse deelstaat Puebla zijn bij een gewapende aanval 10 mensen om het leven gekomen, onder wie ook een kind. Volgens de autoriteiten zijn 6 mannen en 3 vrouwen onder vuur genomen. Het motief is nog onbekend, maar de regio kampt al langer met geweld door drugskartels. De politie is een grootschalig onderzoek gestart om de daders op te sporen. Joodse organisaties, waaronder het Centraal Joodse Overleg, hebben kritiek geuit op Nederlandse burgemeesters en wethouders die deelnamen aan Nakba-herdenkingen. Volgens het Joodse Overleg zouden bestuurders zich moeten onthouden van partij kiezen in het Arabisch-Israëlische conflict en zich richten op hun rol voor alle inwoners. De Nakba verwijst naar de verdrijving van Palestijnen rond 1948. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximum temperatuur van 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Hits and memories, Golden Oldies Radio.
4: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
5: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: vertelt een emotioneel verhaal over een man die een taxi smeekt om hem zo snel mogelijk naar de andere kant van de stad te brengen, om zijn relatie te redden, voordat zijn geliefde hem definitief verlaat. Jay Blackfoot, Taxi uit 1984. En daarvoor, als eerst in deel 2, die fijne voor Ray en Nightingale Lane. Hoi, ik ben Lex en ik ga nog een klein uurtje bij jullie blijven. En hou jullie gezelschap met de allermooiste love songs van toen en van nu. En dat in het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. En ja hoor, het komt er bijna aan. Het liefdeshoroscoop. Nog een drietal plaatjes geduld. En dan kom je alles te weten over hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld. We gaan die tijd vullen met de Rolling Stones. We gaan helemaal terug naar 1966 met Lady Jane. En eentje voor Dan Hill en Vonda Shepherds. Can't We Try? Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: Lemieux met dat mooie Have a Little Faith. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Wat er de komende week allemaal met jou staat te gebeuren, op het vlak van de liefde, daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram.
0: Je voelt dat je opnieuw vooruit wil in de liefde, maar deze keer zonder overhaaste beslissingen. Dat brengt meer rust in je hoofd en hart. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen verrast door zijn of haar eerlijkheid. In relaties helpt het om niet meteen te reageren wanneer iets je raakt. 3 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Een gevoel van stabiliteit maakt je aantrekkelijker dan je zelf beseft. Je straalt rust uit en dat trekt mensen aan die op zoek zijn naar echtheid. Singles kunnen een ontmoeting beleven die meteen vertrouwd aanvoelt. In relaties brengen kleine momenten samen veel warmte en verbondenheid. 9 knuffelpunten stier.
1: Tweelingen.
0: Woorden hebben deze week extra kracht. Een luchtig gesprek kan onverwacht een diepere betekenis krijgen. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen intellectueel en emotioneel prikkelt. In relaties helpt humor om kleine spanningen sneller te laten verdwijnen. 6 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: Je merkt dat je minder twijfelt aan wat je voelt. Dat geeft je meer rust en vertrouwen in de liefde. Singles kunnen iemand ontmoeten bij wie ze zich opvallend snel veilig voelen. In relaties brengt een eerlijk gesprek opnieuw meer nabijheid tussen jullie. Kreeft, je hebt er 8.
1: Leeuw.
0: Aandacht krijgen blijft makkelijk gaan, maar je zoekt deze week meer diepgang dan bewondering. Je wil voelen dat iemand echt geïnteresseerd is in wie je bent. Singles kunnen verrast worden door iemand die hen op een rustige manier raakt. In relaties helpt het om trots even los te laten. De leeuw heeft 4 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je ziet details die anderen missen en dat helpt je om situaties beter te begrijpen. Kleine gebaren maken deze week meer indruk dan grote woorden. Singles kunnen iemand ontmoeten via een alledaags moment dat onverwacht bijzonder wordt. In relaties zorgt praktische steun voor extra verbondenheid. 7 knuffelpunten voor de maagd. En we hebben er natuurlijk nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: the soundtrack of yesterday's greatest moments on Golden Oldies Radio.
1: The best oldie station, Golden Oldies Radio.
2: Liefde enzovoort. Laat je niet ongevoelig

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Venus versterkt je charme en maakt contact liggen opvallend vlotter. Toch voel je sneller aan wanneer iets niet helemaal eerlijk is. Singles kunnen een warme klik ervaren die rustig groeit. In relaties ontstaat er meer harmonie wanneer gevoelens open besproken worden. De weegschaal heeft 10 knuffelpunten verdiend en is daarmee deze week onze winnaar.
0: Schorpioen.
1: Je voelt dat bepaalde emoties niet langer genegeerd kunnen worden. Dat maakt deze week intens, maar ook verhelderend. Singles kunnen sterk aangetrokken worden tot iemand die moeilijk te doorgronden is. In relaties helpt het om gevoelens niet op te kroppen tot frustraties ontstaan. 2 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Er komt opnieuw meer luchtigheid in je liefdesleven. Je merkt dat spontaniteit je dichter bij mensen brengt dan grote plannen. Singles kunnen iemand ontmoeten tijdens een onverwacht moment. In relaties zorgt een speelse sfeer voor meer plezier samen. 8 knuffelpunten voor de boogschutter.
0: Steenbok.
1: Je probeert alles logisch te bekijken, maar gevoelens laten zich niet altijd verklaren. Dat kan verwarrend zijn, maar ook bevrijdend werken. Singles mogen iets meer initiatief tonen wanneer iemand hun aandacht trekt. In relaties helpt openheid om misverstanden te vermijden. 1 knuffelpuntje voor de steenbok.
0: Waterman.
1: Een nieuw inzicht verandert hoe je naar een bepaalde situatie kijkt. Je voelt dat je klaar bent om iets anders aan te pakken dan voordien. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen inspireert door gewoon zichzelf te zijn. In relaties brengt een goed gesprek opnieuw beweging in vastgelopen gevoelens. 5 knuffelpunten, waterman.
0: Vissen.
1: Je voelt meer rust in jezelf en daardoor ook meer vertrouwen in de liefde. Emoties blijven aanwezig, maar overspoelen je minder snel dan voordien. Singles kunnen een ontmoeting beleven die zacht en oprecht aanvoelt. In relaties groeit de verbondenheid wanneer je samen tijd maakt voor kleine warme momenten. 9 knuffelpunten voor de vissen. En het volledige liefdeshoroscoop, dat lees je natuurlijk nog eens een keertje rustig na. Want het staat op onze Facebookpagina. En dat schrijf je Liefde Spatie ENZ. En kan je ook dagdagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

werd zijn tweede single van zijn succesvolle 80s album Always Guaranteed. In het liedje gaat het om het contrast van het gedrag van mensen die elkaar pijn doen of gebruiken. En dat met mensen die voor elkaar geboren zijn en elkaar begrijpen. Cliff Richard uit 1987.

weet het, hè. Als je dit hoort, dat wil zeggen dat Liefde enzovoort er helaas bijna op zit. Uiteraard, voor straks lekker slapen en vooral op morgen goed terug op. En heb ik ook nog een slaapmoedje voor jullie meegebracht. Daarvan neem ik je mee naar 1995. Met Meat Love. I'd lie for you. And that's the truth. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe Liefde enzovoort. Graag tot dan.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Een exit poll voorspelt dat de Spaanse socialisten van premier Pedro Sanchez een nederlaag leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. De conservatieve Volkspartij blijft volgens de prognose de grootste en behaalt mogelijk opnieuw een meerderheid. Voor de socialisten betekent het opnieuw een historisch laag resultaat in de dichtbevolkte regio, die vaak als graadmeter geldt voor landelijke verkiezingen. In Tsjechië hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen plannen van de regering Babiš om de publieke omroep te hervormen. De regering wil de financiering aanpassen en bezuinigen, wat volgens critici kan leiden tot politieke beïnvloeding van de media. Demonstranten vrezen een ontwikkeling richting landen als Hongarije en Slowakije, waar de publieke omroep volgens hen onder regeringscontrole is gekomen. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Golden Oldies Radio.

0: Daryl Hall. John Oates. Aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. I can't go for that.
1: Tot middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen.
0: Maar wij gaan er wel voor, hoor. Dus blijf lekker luisteren naar deze aflevering van De Late Avond. Een mooie aflevering met heel veel lekkere muziek en een paar interessante dingen. Dus blijf lekker luisteren. Ook al lig je tussen de lakens. Even kijken, wat hebben we zoal in de aanbieding? Nou ja, een reportage van Jeroen van Gent. Hij vroeg aan de mensen op straat, wat is dan uw favoriete manier om te ontspannen? Is dat dan tussen de lappen of is het anders? Je hoort het straks. Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de tuinkruiper. Maar gaat het daar wel weer om? Of is er weer iets anders aan de hand? Je hoort het straks. En een breed blik. Een tentoonstelling met 1200 foto's. Wat wordt daar getoond? Blijf nieuwsgierig, want het komt er allemaal aan in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: prachtige van Santana. Weten we het nog? Ongelooflijk, wat een mooie oude is dat. Black Magic Woman. En wat hoorde je ervoor? Je hoorde ervoor een prachtige Van Journey. Beetje lawaai. Het heette Fateful. Het komt uit 1983. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Een mooie reportage van Jeroen van Gent. Wat is dan uw favoriete manier om te ontspannen? De vakanties van veel mensen. De voorjaarsvakantie zit er alweer op. En de zomer ligt in het verschiet. En ja, zo'n vakantieperiode kan bijna niet voldoende zijn om alle stress die de wereld voor u kan opleveren te niet te doen. Maar wat dan? Hoe werkt u aan uzelf om spanning de baas te zijn? En wat is dan uw favoriete manier om te ontspannen? Jeroen van Gent ging de straat op, vroeg u. En hier zijn ze, uw antwoorden.
1: Om te ontspannen kun je in allerlei bochten wringen. Je kunt gaan sporten, je kunt een stuk auto rijden, je kunt gaan fietsen. Maar wat is uw favoriete manier om te ontspannen?
2: Ik denk sporten wel gewoon.
3: Ontspannen. Ja, joggen.
4: Ja, wel. Sporten.
1: Sporten?
4: Ja.
1: Noemt u zijn sport op, wat doet u graag?
4: Joggen.
1: Joggen?
4: Dus ja.
1: Gewoon lekker lopen?
4: Gewoon lopen, ja.
2: Ja, toch gewoon lekker naar het terras gaan en een wijntje drinken. Dat is wel om te ontspannen.
1: Ja, dat is leuk.
2: Moet ik zeggen, dat is wel heel fijn, ja.
1: Ja, dus een hapje eten of een drankje op een terras.
2: Ja, heerlijk, ja. Dan kom ik helemaal tot rust.
1: Dat is echt wel nodig af en toe.
2: Ja, zeker. Ja, minimaal één keer per week.
1: Oké. Je favoriete manier van ontspannen?
5: Lekker stukje fietsen. Ja. En lezen veel. Ja.
1: U leest nog, wat leest u graag? Fictie, non-fictie?
5: Nou, allebei. Detectives, weet je wel, politie, dat allemaal. Ah. En spannende romans, ja hoor.
1: Die zijn er nog genoeg?
5: Die zijn er genoeg, ja hoor. Bibliotheek vlakbij.
1: Ja?
5: Ja.
1: Oh, je gaat ze gewoon lekker lenen?
5: Ik ga ze lekker lenen. Juist. Dus wat moois is te lezen.
1: Ja.
5: En zeker met de vakantie even een stapeltje meenemen.
1: Ah. En op tijd terugbrengen dan?
5: Oh, uiteraard, ja.
1: Had ik altijd moeite.
5: Hey. Ja, maar al die stapels thuis is ook niks.
1: Nee, dan liggen ze niet in de weg, kunnen ze weer terug.
5: Ja, zo
1: dat is wel het fijne van de bibliotheek.
5: Ja hoor.
1: Wat is uw favoriete manier van ontspannen?
3: Ja, lezen. Ja. Lezen. Hebben we alle twee wel. Ja. Lezen, ja.
1: Wat leest u graag? Voor boeken, fictie?
6: Biografieën en
3: geschiedenis.
6: Geschiedenis.
3: En
6: dierenboeken, ja.
1: Geen verhalen, geen fictie. Dus.
6: Ja, ook wel. Ja, dat ook wel, ja. Maar dan toch wel een historische achtergrond.
1: Ja. Biografie, wat is de laatste? Welke heeft u doorgeworsteld? Of?
6: Nou, ik ben nog mee bezig. De biografie van Godfried Bomans.
1: Hey, die heb ik nog meegemaakt. Dat is leuk.
2: Ja.
1: Ja, dat heb ik nog meegemaakt. Had mijn vrouw maar zo'n been.
6: Ja, die ja. Van, met Marlene
1: Dietrich. Ja. Dat was het. Juist, ja. Wat is uw favoriete manier van ontspannen?
7: Ontspannen?
1: Ja.
7: Niet een beetje al die negativiteit en dat soort van dingen uit de weg te gaan. Wandelen is een fantastische manier. Gewoon nadenken op je rug.
1: Oh,
7: op je rug liggen nadenken is ook goed voor jou.
1: Waar ligt u op uw rug?
7: Lekker op bed. Lekker in de tuin.
1: Oh ja.
7: En social media ontwijken. Het is absoluut evil empire. Heel ziek en toxisch.
1: Ja.
7: Dus hoe minder je daarvan krijgt, hoe beter.
1: Een goede tip.
7: Ja.
1: Gewoon om te ontspannen de sociale media, gewoon eens even overslaan.
7: Ja, je moet geen zorgen maken, je moet zorgeloos leven. En dat is mogelijk als je gelovig bent, dan heb je geen zorgen. Je maakt je ook geen zorgen, je vertrouwt.
1: Wauw,
7: ja.
1: Klinkt goed.
7: Ja, het is een lekker leven.
8: Een puzzeltje maken, een stukje wandelen.
1: Zet u dan nog een doelstelling van ik moet er een bepaalde tijd van maken?
4: Over het algemeen minimaal 5 kilometer, tegenwoordig maximaal 10. Vroeger halve marathons, maar dat is een beetje voorbij. Ik denk niet dat het nog gaat. Maar
1: halve marathon is ook alweer iets van 20,
4: 21
1: kilometer.
2: Ja.
4: Dat is wel een hoop. Een beetje.
1: Ja, dat is wel een hoop.
4: Dat is wel.
1: Maar
4: dat
1: hoeft ook niet per se. Nee. Maar binnen wat voor tijd loopt u zo'n halve marathon tot voor kort?
4: Een halve marathon? Nou, zo.
3: Hoe? 2 uur en een kwartier hebben we gehad.
4: Ja, zo 2 uur en een kwartier. Dus zo'n 10 kilometer per uur, zo gemiddeld.
1: Ja, die liep dat ook?
3: Samen. We hebben het samen gelopen.
1: Wow.
3: Ja.
4: In München.
1: In München
3: ja,
1: dus,
3: in München, stadloop. Ja.
1: Want u woont daar dus, hè?
3: Ja.
1: Hoe lang al?
3: 39 jaar.
1: 39 jaar,
3: ja.
1: Dan spreek je nog prima Nederlands.
3: Ja, dat vergeet je niet.
1: En wat is en uw favoriete manier van ons?
9: Nou, ook wel lezen. Met name thrillers en gewoon ook wel maatschappelijk georiënteerde thema's. Dus vind ik ook wel interessant. Ja.
10: Daar verschijnt genoeg over nog steeds.
9: Ja, zeker.
10: Wonderbaarlijk eigenlijk, hè, dat er nog steeds allemaal boeken verschijnen.
9: Ja, nou ja, in deze tijd is dat niet zo raar, vind ik. Dus,
10: ja, er is genoeg aanleiding voor.
9: Ja, er is genoeg aanleiding voor. Ja.
10: Ja, maar ik bedoel, boeken en niet allemaal e-books of wat.
9: Nee, we zijn wel van de dingen in ons handen houden. Ja. Dus gewoon een boek.
10: Ja.
9: En niet een e-reader.
10: Dat bedoel ik.
8: Een legpuzzel maken, vind ik ook heerlijk. Ja, spelletje doen. Ik werk bij de Zonnebloem, dus ik doe nogal wat spelletjes met mensen.
10: Vrijwilligerswerk, zeg maar.
8: Vrijwilligerswerk. Ja. Dat heb je als je met pensioen bent, hè?
10: Sorry?
8: Als je met pensioen bent, kan je vrijwilligerswerk doen.
10: En de Zonnebloem, dat is dankbaar werk, hè?
8: Het is heel dankbaar werk. Ja. Het mooiste werk wat er is.
10: Want dan snijdt het mes aan twee kanten. Heeft u iets te doen en die andere ook nog weer.
8: Juist, je snapt hem. Ja. Voldoening. Ja. Heerlijk.
10: Heeft u verder nog iets waarvan u zegt, van, nou, dat is echt nodig om te ontspannen voor mij? Voor uzelf?
5: Nodig te ontspannen.
10: Echt nodig om te ontspannen?
5: Nodig.
10: Voorwaarden.
5: Ja, voor vakantie zit er natuurlijk altijd bij. Ja, zeker 2-3 keer in een jaar.
10: Gaat u dan nog naar het buitenland?
5: Jazeker. Ja.
10: Toch wel. Ben misschien net terug?
5: Een maandje net terug. En aanstaande maandag ga ik weer naar Duitsland.
10: Duitsland?
5: Ja. Ja.
10: Nou, daar kwamen net mensen voorbij die wonen in München, 39 jaar al. Waar gaat u graag heen in Duitsland? Nog even.
5: Nou, Beieren en Westerwald.
10: Ja.
5: Ja, een mooi gebied hoor.
10: Ja.
5: Ik ga nu naar Frankenwald. Bij Nuremberg, Bamberg, dat is ook mooi.
10: Ah, juist.
5: Beieren ben ik ook heel veel geweest. Alle plaatsen in Duitsland. Duitsland is een mooi land.
10: Ja. Dank u wel, hè. Nou. Fijne avond.
11: Dat ruikt op. Ik pak helemaal die plezier.
12: Op staan mijn borden.
10: Ja, krijg je bekeuring voor.
11: Wauw, hoe gekker.
10: Dank u wel, hè.
13: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

Frédéric Goldman Jones en Nacht Nuit. En Mika, relax, take it easy. Je hoort het allemaal hier in de late avond. Over een paar minuten een mooie column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de tuinkruiper. Maar kruipt dat ook allemaal? Je hoort het zo meteen bij de late avond. Na deze van de Pointer Sisters. Luister mee naar He's So Shy.

puinkruiper. Ik heb een tante. Mijn tante heeft een tuin. Die tuin is, zegt ze zelf, erg klein. Maar heel hoog. Dat kan ook niet anders. Er bestaan geen lage tuinen. Een tuin is hoger dan de hoogste boom. The sky is the limit. Dat is nou juist de aardigheid. Mijn tante heeft het geheim ontdekt van de tuin. Er zit geen dak op. Een tuin is een huis zonder dak. Vandaar al die frisse lucht. Al dat gegroei en gebloei en dat je er nooit je voeten hoeft te vegen. Zet er een dak op en het is uit met de pret. Opeens moet je regelmatig luchten, dreigen je planten te verdorren en heb je een stofzuiger nodig. Je hebt van je tuin een huis gemaakt. De meeste mensen modderen er wat met vensterbanken of proberen iets van een balkonnetje te maken, terwijl de oplossing voor de hand ligt. Zet je tuin op je dak. Maak een daktuin. Dat je tuin er niet naast hoeft, maar er ook op kan, daar denken de meeste mensen niet aan. De meeste mensen denken te plat. Tweedimensionaal. De grootte van een bos drukken ze uit in hectares en niet in kubieke hectometers, net of alle bomen er altijd plat zijn omgewaaid. Zelfs stadsmensen zijn nog echte plattelanders. Willen ze de weg weten, dan kijken ze op een platte grond. In hun huizen lezen ze de tweedimensionale krant en kijken ze naar de tweedimensionale televisie. De helft van hun driedimensionale kamer, heel de leegte tussen hun hoofd en het plafond, wordt niet benut. Wat boven je hoofd is, telt niet mee. Totdat er oorlog dreigt. Dan heet alles boven je hoofd opeens

0: op, niet om dichter bij een God te komen, maar verder van ons mensen. Hun hoogmoed stoelt op de grondprijs. Hoe duurder de grond, zeggen ze, des te hoger moet je bouwen. Smoesjes. De prijs van de grond is het probleem niet. De grond is niet te duur, de lucht is te goedkoop. Als ze niet voor de vierkante meters grond, maar voor de kubieke meters lucht moesten betalen, bliezen de architecten heus wel een torentje lager. Maar zolang de ambtenaren van de ruimtelijke ordening zich nog op hun platte gronden blind staren, krijgen de projectontwikkelaars de hele koek bij het eerste plakje cadeau. Dat moet anders. Er moet meer lucht worden verkocht. Dat kunnen we met een gerust hart aan de makelaars overlaten. Zo wordt er weer minder in de hoogte en meer in de breedte gebouwd. Dat spaart het luchtruim, maar het kost tuinen. Is dat erg? Houden mensen wel van tuinen? Hun eerste behoefte is geen tuin, maar een huis. Een dak boven hun hoofd. Kopen ze er toch een tuin bij, dan willen ze daar gek genoeg een tuinhuis in. Een tuinhuis is een inwendige tegenspraak waarin je thee kunt drinken. Maar het malst zijn toch de pergola's. Ik moet er altijd een beetje om lachen als ik ze zie zitten in hun tuintjes. De mensen onder hun groen van het gif uitgeslagen pergola's. En me verbaas hoe ze er toch weer in zijn geslaagd om het ondenkbare te verwezenlijken. Een tuin met een verlaagd plafond.
1: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

prachtige muziek van Genesis hier in de show. Hold On My Heart uit 1992. En Femage met een prachtig lied. Ja, een stuk cabaret zou je kunnen zeggen. Verleiding van nog veel langer geleden. In een ogenblik gaan we praten met Jeff van Duin. Hij is bibliothecaris van het Nederlandse Fotomuseum. Hij gaat het hebben over een brede blik. Een tentoonstelling met 1200 foto's. En Tera Cox gaat zometeen met hem praten na dit mooie werkje van Leona Lewis. Bleeding Love.

0: Een brede blik, een tentoonstelling met 1200 foto's. En aan de telefoon Chef van Duin. Hij is onder andere bibliothecaris Nederlands Fotomuseum. Welkom in onze uitzending, Chef.
1: Dank u wel.
0: Nou ben je ook bestuurslid van het het Cultureel Forum Schiedam.
1: Ja.
0: En dat heeft vooral met je tentoonstelling te maken. Dus ik zou graag willen weten wat dat voor instelling is.
1: Nou ja, wij zijn eigenlijk een vereniging. Wij opgericht in 1961, dus het bestaat al 10 jaar, zou ik zeggen. En ja, wij zijn eigenlijk een soort culturele club. Ja, wij stimuleren de cultuur in het Schiedamse. Dat is eigenlijk ons hoofddoel.
0: En we
1: organiseren van alles.
0: En dat doen jullie helemaal vanuit jullie zelf als vrijwilliger? Of horen jullie tot een stichting? Of worden jullie door een gemeente gefinancierd?
1: Nee, wij zijn een stichting. En wij zijn afhankelijk van fondsen. Provinciale fondsen. Of andere fondsen die wij aanschrijven.
0: En jullie zorgen voor het culturele gebeuren. Zou je wat voorbeeldjes kunnen noemen? Als zo'n zomer bijvoorbeeld. Hoe ziet zo'n programmering er dan bijvoorbeeld uit?
1: Nou, wij hebben al enkele jaren een avondprogramma in de bibliotheek. Lopen, dat heet Schiencafé.
0: Ja.
1: En dat behelst de kijk op de Schie, want dat is natuurlijk de slagader van de stad Schiedam. Niet alleen zijn naamgeving, ook de slagader waar die dwars door onze stad loopt. En wij nodigen mensen uit die hun visie daarop geven. Van de historische kant, maar ook de hedendaagse kant, hoe die stad zich beweegt, zeg maar, langs die schie.
0: En nu hebben jullie een geweldige expositie van 1200 foto's. Ik las dat die van Hans Baptist waren. Wie is eigenlijk Hans Baptist? Hoe komen jullie bij hem uit?
1: Ja, nou, Hans Baptist is geen onbekende in het Schiedamse, want hij heeft voor Huis en Huisbladen, maar ook voor het Vrije Volk, het nieuws geslagen. Of alle nieuwshoogtepunten die in de stad plaatsvonden, die heeft hij beroepshalve verslagen. Maar bij Hans is het niet alleen het nieuws, dus zeg maar het agendapunt dat groot opgeschreven wordt her en der. Dus de intocht van Sinterklaas. Daar zien we normaal natuurlijk de burgemeester naast Sinterklaas staan.
0: Ja.
1: Maar bij Hans gaat het er juist ook om, en dat is dan zijn vrije werk, en dat is ook het hoofdmotor van deze tentoonstelling, dat wat er in de periferie van het hoofdagendapunt gebeurt. Dat is eigenlijk de Schiedammer zelf, veelal. En zo is het een soort vertraagde spiegel. Mensen die de tentoonstelling bezoeken zullen deels zichzelf herkennen van 40 jaar terug. En voor een andere bezoeker die van buiten de stad komt, is het gewoon hele amusante fotografie, omdat het een heel mooi tijdsbeeld laat zien.
0: Ik voel een beetje een sfeer gebeuren. En ik voel ook dat we nou naar de uitleg van de titel gaan. Want die heet Een brede blik. Heeft dat ermee te maken dat je meer ziet dan de feiten?
1: Ja, nou, dat is tweeledig inderdaad. Hans die had dus een bredere blik dan alleen dat ene agendapunt waarvoor die dus kwam. Dus hij keek verder om zich heen dan misschien een andere fotograaf zich zou doen. Maar hij vond het ook fijn of zijn taak om dat ook vast te leggen. Of hij had er plezier of lol in om dat vast te leggen. En daarnaast al die foto's bij elkaar, want het zijn er in totaal 1200. Het is echt een beeldenkanon, verdeeld over 3 computerschermen. Is dat natuurlijk ook een hele brede blik, omdat je dan alles bij elkaar, nou ja, dan heb je wel heel Schiedam verkend, zeg maar.
0: Ik heb nog even een vraag over de inhoud, want ik snap wel niet alleen de feiten, het sfeerbeeld, het terzijde, zal ik maar zeggen. Maar wat is de kern van de tentoonstelling? Waar gaat die over?
1: Ik denk het brede maatschappelijke leven van Schiedam. Dat is eigenlijk, denk ik, waar het over gaat. Dus dat kan inhouden bij een wasserij binnen tot wat was het allemaal voor verenigingsleven.
0: En over welke jaren spreken we dan? Is het Schiedam in het verleden of in het heden?
1: Ja, het is vooral toch wel einde vorige eeuw. Dus 1980 tot 1995 zo'n beetje.
0: Ik voel aankomen dat we met wat feiten moeten komen. En tot wanneer is de tentoonstelling? Wanneer is het einde?
1: Ja, 13 september, dus hij staat behoorlijk lang.
0: Dat is fijn.
1: Het is eigenlijk van 12 tot 1600 uur ben u welkom.
0: Het is de grote kerk, de Sint-Janskerk in Schiedam.
1: Ja, Lange Kerkstraat.
0: Nou, ik wil u hartelijk bedanken, chef. Het is een moeite waard, dat hoor ik al. Dankjewel voor deze geweldige tip. Chef van Duin van het Cultureel Forum Schiedam. De tentoonstelling heet Een Brede Blik. Dankjewel, chef.
2: Dankjewel, Tera, voor deze mooie bijdrage aan de late avond. En daarmee kwam ook onmiddellijk een einde aan de show. Het is niet anders. Maandag is het weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting. En hij gaat natuurlijk je oren weer vertroetelen met heerlijke muziek. En dat niet alleen. Hij heeft ook dan weer mooie onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je een prachtige nacht. Mooie dromen. En als je gaat werken en blijft werken, een hele goede wacht. Tot het sluit van de show. Toch maar mooi nog even de Shirelles. En Will You Still Love Me Tomorrow? Goeie vraag. Mooie nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, januari. Meer dan 200.000 West- en Oost-Duitsers vieren nieuwjaar bij de Brandenburger Poort, die in december was geopend. Het feest wordt echter verstoord door een stellage die instort, die het leven kost aan één persoon en waarbij nog 100 andere personen gewond raken. De toren van Pisa wordt om veiligheidsredenen gesloten voor het publiek. Omwille van de grote luchtverontreiniging wordt in Milaan voor één dag alle autoverkeer in het stadscentrum verboden. Er raast een storm door West-Europa die windsnelheden bereikt van 156 km per uur. In Nederland vallen 19 doden en in België 11. Onder de doden zijn 3 brandweermannen die omkomen bij het blussen van een brand in een hotel in Noordwijk aan zee. En in Alaska begint het proces tegen Joseph Hazelwood, kapitein van de Exxon Valdez. Het schip dat de ergste olieramp in Amerika ooit veroorzaakte. En in Moskou opent het eerste Russische McDonald's-restaurant. Zuid-Afrikaanse activist en ANC-leider Nelson Mandela wordt vrijgelaten uit de Victor Verster-gevangenis bij Kaapstad. En Michail Gorbachev geeft de toestemming tot de hereniging van de twee Duitslanden. Super Mario Bros. 3 wordt uitgebracht voor Nintendo. Met 6 miljoen stuks is het best verkochte videospel ooit. Maart. In Lusaka wordt Nelson Mandela verkozen tot vicevoorzitter van het Afrikaans Nationaal Congres. Het hoofdkwartier van het ANC zal van Lusaka naar Johannesburg worden overgebracht. En Joseph Hazelwood, de kapitein van de olietanker Exxon Valdez, wordt veroordeeld tot 1000 uur meehelpen bij de schoonmaak van de vervuilde stranden.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
1: Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. Januari. Bloody Sunday op 30 januari. Tijdens een demonstratie in het Noord-Ierse Londonderry schiet het Britse leger 13 burgers dood. Februari. Opening van de 11e Olympische Winterspelen in Sapporo, Japan. Het zijn de eerste Winterspelen in Azië. De Nederlandse schaatsploeg, met onder andere Art Schenk, Stien Keizer, Kees Verkerk en Atje Keulen-Deelstra, wint in totaal 4 gouden, 3 zilveren en 2 bronzen medailles. Na uiterst emotionele debatten neemt in Nederland de Tweede Kamer een motie Voogd aan, waarin de regering wordt opgeroepen af te zien van haar voornemen om de drie van Breda vrij te laten. De drie van Breda waren Duitse oorlogsmisdadigers die een levenslange gevangenisstraf uitzaten. Ze zaten in de koppelgevangenis van Breda. April. Aanval van Hutu-guerrilla's in Burundi op leden van de regerende Tutsi-stam, waarbij tussen de 5.000 en 15.000 Tutsi's gedood worden. Het Tutsi-regeringsleger slaat terug met hulp van Zaïre. Eind mei waren circa 100.000 Hutu's gedood. Vele vluchten naar naburige staten. Mei. De Nederlandse damgrootmeester Ton Sybrands wordt in Hengelo wereldkampioen dammen. Sinds 1955 was deze titel alleen maar door Russen gewonnen. Juni. Andreas Bader van de Bader-Meinhof Groep, de RAF, geeft zich gewonnen na een hevig gevecht met de West-Duitse politie. De 37-jarige Ulrike Meinhof, ook een kopstuk van de West-Duitse anarchistische Bader-Meinhof Groep, wordt aangehouden in Hannover, samen met de 27-jarige onderwijzer Gerhard Müller.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.